0: Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel, en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en dan volgen zonnige perioden. Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon en rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. De komende nacht kan opnieuw nevel of mist ontstaan bij temperaturen tussen 5 en 9 graden. Zaterdag schijnt de zon volop en wordt het opnieuw warm voor begin oktober, met 19 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in twee delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar drie andere delen van het pand. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Drie mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte twee mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en twee Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de drie online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sana'a zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden vijf mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft drie onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer.
3: Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig en op de meeste plaatsen blijft het droog, met zo'n 20 graden. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, verder weinig wind. In de nacht naar zondag opnieuw kans op nevel of mist, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Zondagochtend lost de mist op en breekt de zon door. Zondagmiddag veel zon met sluierbewolking, 19 tot 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Zondagavond blijft het nog lang droog. Pas tegen middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in 2 delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen van het pand. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een 3de man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairfort afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig en op de meeste plaatsen blijft het droog, met zo'n 20 graden. Aan zee waait een matige zuidwestenwind, verder weinig wind. In de nacht naar zondag opnieuw kans op nevel of mist, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Zondagochtend lost de mist op en breekt de zon door. Zondagmiddag veel zon met sluierbewolking, 19 tot 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Zondagavond blijft het nog lang droog. Pas tegen middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in twee delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar drie andere delen van het pand. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
0: De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog

0: voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 en 12 graden, met de laagste temperaturen in het noorden. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist op en zijn er perioden met zon. Het blijft grotendeels droog. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig. De komende nacht opnieuw kans op nevel of mist. En het wordt fris met 5 tot 9 graden. Zaterdag begint zonnig. En met 19 tot 21 graden wordt het opnieuw warm voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt

0: veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in twee delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar drie andere delen van het pand. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarden zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontsprak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het
2: weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 en 12 graden, met de laagste temperaturen in het noorden. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist op en zijn er perioden met zon. Het blijft grotendeels droog. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden. Aan zee waait een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig. De komende nacht opnieuw kans op nevel of mist. En het wordt fris met 5 tot 9 graden. Zaterdag begint zonnig. En met 19 tot 21 graden wordt het opnieuw warm voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in twee delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
0: Vier bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit twee Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. Drie mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte twee mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en twee Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de drie online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden vijf mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft drie onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens twee van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, met temperaturen tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Ook de middag wordt zonnig en droog, met rond de 20 graden. Aan zee staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Ook 's avonds blijft het droog en helder, met weinig bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in twee delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Echi Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 's avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sana'a zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasper Rey begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, met temperaturen tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Ook de middag wordt zonnig en droog, met rond de 20 graden. Aan zee staat een matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Ook 's avonds blijft het droog en helder, met weinig bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een 3de man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarden zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid.

0: bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City.

0: Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts wat mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 6 graden in het noorden en rond 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist op. Daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig en wordt het rond 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Ook morgenavond blijft het droog. De komende nacht opnieuw kans op nevel en mist, met temperaturen tussen 5 en 9 graden. Zaterdag wordt het weer zonnig en aangenaam warm, met 19 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO-NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sana'a zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarden zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts wat mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 6 graden in het noorden en rond 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist op. Daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig en wordt het rond 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Ook morgenavond blijft het droog. De komende nacht opnieuw kans op nevel en mist, met temperaturen tussen 5 en 9 graden. Zaterdag wordt het weer zonnig en aangenaam warm, met 19 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen. Ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink, omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn.
4: Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
3: 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7 uur en 55 minuten.
4: Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA.
3: Drie mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte twee mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en twee Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de drie online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft drie onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens twee van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers.
4: Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontsprak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Ook 's avonds blijft het droog met weinig bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in twee delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en CRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uitenwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
5: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd.
6: De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen, met stops in Texas en Oklahoma. Hij wil republikeinse kandidaten steunen, nu het ernaar uitziet dat zijn partij moeite gaat hebben om bij de tussentijdse verkiezingen van november haar krappe meerderheden in het congres te behouden. Trump zei in de stad Durant dat kiezers moeten doen alsof hij zelf meedoet. Hij haalde uit naar de Democraten en zei dat ze het land kapot gaan maken als ze weer aan de macht komen. Dat Trump het campagnepad opgaat, plaatst sommige partijgenoten voor een dilemma. De president heeft zijn populariteit in peilingen tot een dieptepunt zien dalen.
7: Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink, omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn.
4: Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
7: Vier bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit twee Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. Drie mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte twee mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en twee Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de drie online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk.
8: En nu het economisch nieuws.
7: San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft drie onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens twee van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
9: Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
10: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves.
11: De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
12: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontsprak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller.
0: Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. De middag wordt zonnig en meestal droog, met zo'n 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind, verder weinig wind. De komende nacht opnieuw kans op mist, met minima tussen de 5 en 9 graden. Zaterdag wordt het opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden en veel zon. Zaterdagavond blijft het nog lang droog.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
15: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
16: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
17: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd.
18: Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben

De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sana'a door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen, met stops in Texas en Oklahoma. Hij wil republikeinse kandidaten steunen, nu het ernaar uitziet dat zijn partij moeite gaat hebben om bij de tussentijdse verkiezingen van november haar krappe meerderheden in het congres te behouden. Trump zei in de stad Durant dat kiezers moeten doen alsof hij zelf meedoet. Hij haalde uit naar de Democraten en zei dat ze het land kapot gaan maken als ze weer aan de macht komen. Dat Trump het campagnepad opgaat, plaatst sommige partijgenoten voor een dilemma. De president heeft zijn populariteit in peilingen tot een dieptepunt zien dalen. Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink, omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones. Vier bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit twee Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. Drie mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte twee mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een derde man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en twee Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de drie online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft drie onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens twee van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens pers

0: Enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uitenwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de republikeinen niet winnen.
2: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie.

0: De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones. Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink, omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn. 4 bemanningsleden van een SpaceX-raket zijn aangekomen bij het internationaal ruimtestation. De bemanning bestaat uit 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze vertrokken eerder vandaag om 11:10 lokale tijd vanuit Cape Canaveral in Florida. De reis naar het ISS duurde 7:55. Dat is de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ruimtestation, meldt NASA. 3 mannen zijn in Duitsland opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een misdrijf tegen de staatsveiligheid. De politie pakte 2 mannen op in Hagen, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Düsseldorf. Een 3de man werd aangehouden in het nabijgelegen Una. Het gaat om een 33-jarige Duitser uit Una en 2 Syriërs van 20 en 24 jaar uit Hagen. Volgens Bild zouden de 3 online hebben gesproken over een mogelijke aanslag met wapens. Of er wapens zijn gevonden en hoe concreet de plannen waren, is nog onduidelijk. En nu het economisch nieuws. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna is er flink wat zon en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig bij weinig wind. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 20 graden. Morgenavond blijft het helder en droog. In de nacht opnieuw kans op mist, vooral landinwaarts. Het wordt fris met 5 tot 9 graden. Zondag begint zonnig na het oplossen van mist. Later op de dag vrij veel sluierbewolking, maar het blijft droog met 19 tot 21 graden. Pas tegen middernacht kans op wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in twee delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen actualiteit? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
3: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval één transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
0: Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn.
4: En nu het economisch nieuws. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden.
3: Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontsprak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. João Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en João Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist. In het noordoosten zelfs dichte mist. Hiervoor geldt code geel. Verder periode met zon en het blijft droog. Morgenmiddag ook zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Morgenavond weinig bewolking en droog. Komende nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in twee delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en CRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
6: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de republikeinen niet winnen.
7: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd.
8: Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
3: Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden.
9: De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink, omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn.
10: En nu het economisch nieuws. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
11: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League.
5: Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff, nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist. In het noordoosten zelfs dichte mist. Hiervoor geldt code geel. Verder periode met zon en het blijft droog. Morgenmiddag ook zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Morgenavond weinig bewolking en droog. Komende nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken.
13: Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen. Ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
14: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
15: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit.
16: Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
17: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang.
20: Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
0: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval één transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sana'a door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
21: Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink, omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn.
22: En nu het economisch nieuws. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
23: Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
24: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
25: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradio

0: Aanvoerder Dusan Tadic blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het hier en daar nog mistig zijn, vooral in het noordoosten en midden. Daar geldt code geel voor dichte mist. Verder wordt het een zonnige dag en blijft het droog. Vanmiddag zien we ook flinke zonnige perioden en wordt het rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten, verder weinig wind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan. Het wordt fris, met minimumtemperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Morgenmiddag veel zon met wat sluierbewolking. En het wordt weer warm voor de tijd van het jaar, tussen de 19 en 21 graden. Morgenavond blijft het grotendeels droog. Pas tegen middernacht kans op wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf

0: wil langs het Valkenburgse Meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse Meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
2: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval één transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sana'a door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
3: Grote Europese rivieren, zoals de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine, hadden deze zomer te maken met recordlage of bijna recordlage waterstanden. De waterafvoer bereikte de laagste stand sinds het begin van de Europese metingen in 1992. De langdurige en hevige droogte zorgde voor ernstige hinder voor het goederenvervoer over water en de koeling van kerncentrales. In Duitsland stegen de prijzen van benzine en diesel flink omdat brandstof over water wordt aangevoerd. Volgens klimaatdienst Copernicus laat de situatie zien hoe nauw klimaatverandering en energiezekerheid met elkaar verbonden zijn.
4: En nu het economisch nieuws. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
5: Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
6: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
7: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. João Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en João Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het hier en daar nog mistig zijn, vooral in het noordoosten en midden.
11: Daar geldt code geel voor dichte mist. Verder wordt het een zonnige dag en blijft het droog. Vanmiddag zien we ook flinke zonnige perioden en wordt het rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten, verder weinig wind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan. Het wordt fris, met minimumtemperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Morgenmiddag veel zon met wat sluierbewolking. En het wordt weer warm voor de tijd van het jaar, tussen de 19 en 21 graden. Morgenavond blijft het grotendeels droog. Pas tegen middernacht kans op wat lichte regen in het noordwesten.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 5 provincies geldt vrijdagochtend code geel vanwege dichte mist. Het gaat om Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer last kan hebben van slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends. De mist lost naar verwachting op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit.
14: Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen.
16: Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil Republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
17: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
20: Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
1: Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
21: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
22: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. João Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en João Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO-NCRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist. In het noordoosten en midden kan het dicht zijn. Daarvoor geldt code geel. Verder periode met zon en het blijft droog. Vanmiddag ook zonnig en op de meeste plaatsen droog, met ongeveer 20 graden. Aan zee een matige zuidwestenwind, landinwaarts weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht blijft het droog met kans op nevel of mist. Het wordt fris met 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag veel zon, wel wat sluierbewolking en 19 tot 21 graden. Morgenavond blijft het lang droog. Pas tegen middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
3: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
4: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO-NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit.
5: Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond.
6: Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uytenwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang.
9: Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
10: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd.
25: Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
28: Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht.
25: De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar.
24: Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist. In het noordoosten en midden zelfs dichte mist. Daarvoor geldt code geel. Verder breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag afwisselend zon en droog weer, met zo'n 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen overdag weer zon en droog, met 19 tot 21 graden. Morgenavond blijft het lang droog. Pas tegen middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
13: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open.
25: maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
1: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond.
17: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang.
18: Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog.
19: De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
20: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd.
25: Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones.
21: En nu het economisch nieuws.
29: Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen, waardoor er op termijn minder functies nodig zijn. Topman Elliot Hill wil de komende 5 jaar 2,2 miljard euro besparen met een herstructureringsplan. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 4% naar $11,2 miljard. Voor dit jaar verwacht Nike een omzetdaling tussen de 5 en 10%.
2: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.

0: en Ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal Coördinator.

0: Pleitbezorgd tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen was ruim sneller dan George Russell van Mercedes. De Grand Prix werd vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Sepang. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een race in Maleisië wordt verreden. De kwalificatie is zaterdag om 10 uur 's ochtends, de race zondag om 9 uur 's ochtends.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst hier en daar mistig. In het noordoosten en midden zelfs plaatselijk dicht. Daar geldt code geel. Verder schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en een graad of 20. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 5 en 9 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Middagtemperatuur tussen de 19 en 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het grotendeels droog. Pas rond middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 's ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 's ochtends tot 9:00 's ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in twee delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd. Een Amerikaanse overheidsmedewerker is donderdag gearresteerd wegens vermeende steun aan de door Iran gesteunde Houthi-militie. De medewerker van het ministerie van Energie is aangeklaagd wegens een poging om materiële steun te verstrekken aan de Houthis. De Verenigde Staten beschouwen de Houthis als een buitenlandse terroristische organisatie. De man zou naar het buitenland zijn gereisd en zijn specialistische kennis hebben ingezet om de Houthis te helpen. Ook zou hij materialen hebben aangeschaft voor de bouw van explosieven en drones. En nu het economisch nieuws. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen, waardoor er op termijn minder functies nodig zijn. Topman Elliot Hill wil de komende 5 jaar 2,2 miljard euro besparen met een herstructureringsplan. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 4% naar $11,2 miljard. Voor dit jaar verwacht Nike een omzetdaling tussen de 5% en 10%. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
5: Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen was ruim sneller dan George Russell van Mercedes. De Grand Prix werd vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Sepang. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een race in Maleisië wordt verreden. De kwalificatie is zaterdag om 10 uur 's ochtends, de race zondag om 9 uur 's ochtends.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst hier en daar mistig. In het noordoosten en midden zelfs plaatselijk dicht. Daar geldt code geel. Verder schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en een graad of 20. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 5 en 9 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Middagtemperatuur tussen de 19 en 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het grotendeels droog. Pas rond middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een fietser is vrijdagochtend om 7:10 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
6: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd. Daaronder is het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen zijn eerder deze week uit San Diego vertrokken. Ze komen half of eind november aan in de regio. Aan boord zijn ongeveer 9000 Amerikaanse militairen. Normaal gesproken zijn er ongeveer 20 Amerikaanse marineschepen in de regio. Die proberen onder meer de scheepvaart van en naar Iran te blokkeren. In het Midden-Oosten zijn nu al naar schatting 50.000 Amerikaanse militairen aanwezig.
8: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
9: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sana'a door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd.
10: En nu het economisch nieuws. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
11: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
12: Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad.
13: Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
5: Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat zesde in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist. In het noordoosten en midden kan het dicht zijn. Daarvoor geldt code geel. Verder periode met zon en droog weer. Vanmiddag ook zonnig en op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht opnieuw kans op mist, met minimumtemperaturen tussen 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Middagtemperaturen tussen 19 en 21 graden. 'S Avonds laat mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
16: Geen
18: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd. Daaronder is het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen zijn eerder deze week uit San Diego vertrokken. Ze komen half of eind november aan in de regio. Aan boord zijn ongeveer 9000 Amerikaanse militairen. Normaal gesproken zijn er ongeveer 20 Amerikaanse marineschepen in de regio. Die proberen onder meer de scheepvaart van en naar Iran te blokkeren. In het Midden-Oosten zijn nu al naar schatting 50.000 Amerikaanse militairen aanwezig.
20: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang.
21: Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de republikeinen niet winnen.
22: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie beschuldigt de Houthis ervan een elektriciteitsstation in de heilige stad Medina te hebben aangevallen. Het station levert stroom aan de Profetenmoskee, een van de heiligste plekken van de islam. Volgens de coalitie viel door de aanval 1 transformator uit, maar bleef het elektriciteitsnet intact. De Houthis ontkennen de aanval te hebben uitgevoerd. Ook zouden de Houthis drones hebben afgevuurd richting Aden, waar sinds de inname van Sanaa door de Houthis de regering van Jemen is gevestigd.
23: En nu het economisch nieuws. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
24: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
25: Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad.
0: Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
1: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Lynette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. João Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en João Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
6: Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat zesde in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist. In het noordoosten en midden kan het dicht zijn. Daarvoor geldt code geel. Verder periode met zon en droog weer. Vanmiddag ook zonnig en op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht opnieuw kans op mist, met minimumtemperaturen tussen 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Middagtemperaturen tussen 19 en 21 graden. 'S Avonds laat mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
10: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen de gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes met de politie, brandstichting en vernieling. Het regiobestuur telde 180 blokkades in 3 dagen en 90 aanvallen op middelbare scholen. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn en personeel is aangevallen.
12: De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen.
13: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond.
14: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang.
15: Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog.
26: De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen.
27: En nu het economisch nieuws. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
28: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
2: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco.

0: De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Verdette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een 2e gele kaart voor Dantanje Gilbert.

0: Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op sommige plekken mist. In het noordoosten en midden zelfs dichte mist. Daarvoor geldt code geel. Later klaart het op en krijgen we zonnige perioden. Het blijft droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij temperaturen rond de 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Vanavond blijft het helder en droog. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 19 tot 21 graden, warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het droog, maar rond middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open. Maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen.
3: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag begonnen aan een campagnemarathon van 32 dagen. Hij wil republikeinse kandidaten steunen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Republikeinen dreigen hun krappe meerderheden in het congres te verliezen. Trump zei in Oklahoma dat kiezers moeten doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Hij zei dat de Democraten hem uiteindelijk in staat van beschuldiging zullen stellen als de Republikeinen niet winnen. En nu het economisch nieuws. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen.
5: Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog hier en daar mist. In het noordoosten en midden plaatselijk dicht. Daarvoor geldt code geel. Verder periode met zon en droog weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, elders weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen eerst mist, later zonnig. Middagtemperatuur tussen 19 en 21 graden, warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het nog lang droog. Pas tegen middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds 6 september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.
3: Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag met kleine winst, na het verlies een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting groeide de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen. In augustus was er nog sprake van een veel sterkere groei dan voorzien. De AEX noteert in de vroege handel 0,4% in de plus, op 1106,92 punten. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar 2,5 miljard dollar te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot 11,2 miljard dollar. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een 2e gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago.
8: Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken eerst mistig. In het noordoosten en midden zelfs dicht mist. Daarvoor geldt code geel. Later breekt de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het rond de 20 graden met af en toe zon. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder weinig wind. Vanavond blijft het helder en droog. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Morgen lost de mist weer op en schijnt regelmatig de zon. Het wordt overdag 19 tot 21 graden. Morgenavond blijft het droog. Pas rond middernacht valt er mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister David van Wil van Justitie herhaalt dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers niet wil uitleveren. De Europese Commissie meldde eerder dat de steun om technische redenen is stopgezet. Van Wil zegt dat de Commissie een formele reden moet hebben, maar dat uit gesprekken met Europese collega's en de Eurocommissaris blijkt dat de steun is stopgezet om drugscriminaliteit te bestrijden. Bronnen in Brussel beweerden dat Van Wil was teruggeroepen na zijn uitspraken over Leidekkers. De minister zegt die bronnen niet te kennen en benadrukt dat hij zeer gebrand is op de uitlevering van Leidekkers naar Nederland.
9: Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag.
3: Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangen toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag met kleine winst, na het verlies een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting groeide de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen. In augustus was er nog sprake van een veel sterkere groei dan voorzien. De AEX noteert in de vroege handel 0,4% in de plus, op 1106,92 punten. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
10: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
11: Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zegen van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahith Chong.
14: Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago.
15: Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog mistig zijn, maar daarna breekt de zon regelmatig door. Er staat nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog met zonnige perioden en een temperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, bij temperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden. Overdag zon en wolken, 's avonds laat mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister David van Wil van Justitie herhaalt dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers niet wil uitleveren. De Europese Commissie meldde eerder dat de steun om technische redenen is stopgezet. Van Wil zegt dat de Commissie een formele reden moet hebben, maar dat uit gesprekken met Europese collega's en de Eurocommissaris blijkt dat de steun is stopgezet om drugscriminaliteit te bestrijden. Bronnen in Brussel beweerden dat Van Wil was teruggeroepen na zijn uitspraken over Leidekkers. De minister zegt die bronnen niet te kennen en benadrukt dat hij zeer gebrand is op de uitlevering van Leidekkers naar Nederland.
19: Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 tot 9:00. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst. In Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg. De brand woedde in 2 delen van het pand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 3 andere delen. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brandmeester. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag met kleine winst, na het verlies een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting groeide de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen. In augustus was er nog sprake van een veel sterkere groei dan voorzien. De AEX noteert in de vroege handel 0,4% in de plus, op 1106,92 punten. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar 2,5 miljard dollar te besparen.
4: De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
20: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
22: Rabobank en twee voormalige

0: San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zegen van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog mistig zijn, maar daarna breekt de zon regelmatig door. Er staat nauwelijks wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog met zonnige perioden en een temperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, bij temperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden. Overdag zon en wolken, 's avonds laat mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem donderdagavond 17 mensen aangehouden. Alle zitten nog vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vrijdag gehoord. De krakers hadden sinds eerder deze week in een voormalige sportschool gezeten om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie had de krakers donderdagmiddag gezegd dat ze het pand moesten verlaten, maar daar gaven zij geen gehoor aan. Bij de ontruiming werd de mobiele eenheid ingezet. Het Openbaar Ministerie en de politie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram, waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. In de video kijkt hij naar beelden van de aanslag en zegt hij "This is me," wanneer gemaskerde Hamas-strijders in beeld komen. Na beoordeling concluderen het OM en de politie dat er geen sprake is van strafbare feiten, zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit heeft de student geschorst. Justitieminister David van Wiel herhaalt dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt, omdat het land de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers niet wil uitleveren. De Europese Commissie zei donderdag dat de steun om technische redenen is stopgezet. Van Weel zegt dat de Commissie een formele reden moet hebben, maar dat uit gesprekken met Europese ambtgenoten en de Eurocommissaris duidelijk werd dat de steun is stopgezet om drugscriminaliteit te bestrijden. Bronnen in Brussel melden dat Van Weel donderdag werd teruggeroepen na zijn uitspraak over Leidekkers. De minister zegt geen spanning te hebben gevoeld tijdens het overleg in Luxemburg, hoewel diverse bronnen en media daarover wel berichten. Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Volvo Cars heeft last van een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kantte in het derde kwartaal met een daling van de verkopen. Volvo spreekt van verslechterende marktomstandigheden in China en een trager herstel in de Verenigde Staten dan verwacht. De Europese markt blijft volgens het bedrijf veerkrachtig. Volvo trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in en vindt de marktomstandigheden te onzeker voor nieuwe voorspellingen. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
3: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zegen van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man... na een 2e gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de Best of Three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het hier en daar mistig, maar verder lekker zonnig. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met perioden van zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Morgen lost de mist op en wordt het weer zonnig. Middagtemperaturen tussen de 19 en 21 graden, warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het droog. Pas tegen middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem donderdagavond 17 mensen aangehouden. Alle zitten nog vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vrijdag gehoord. De krakers hadden sinds eerder deze week in een voormalige sportschool gezeten om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie had de krakers donderdagmiddag gezegd dat ze het pand moesten verlaten, maar daar gaven zij geen gehoor aan. Bij de ontruiming werd de mobiele eenheid ingezet. Het Openbaar Ministerie en de politie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram, waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. In de video kijkt hij naar beelden van de aanslag en zegt hij: "This is me," wanneer gemaskerde Hamas-strijders in beeld komen. Na beoordeling concluderen het OM en de politie dat er geen sprake is van strafbare feiten, zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit heeft de student geschorst. Justitieminister David van Wiel herhaalt dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt, omdat het land de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers niet wil uitleveren. De Europese Commissie zei donderdag dat de steun om technische redenen is stopgezet. Van Wiel zegt dat de Commissie een formele reden moet hebben, maar dat uit gesprekken met Europese ambtgenoten en de Eurocommissaris duidelijk werd dat de steun is stopgezet om drugscriminaliteit te bestrijden. Bronnen in Brussel melden dat Van Wiel donderdag werd teruggeroepen na zijn uitspraak over Leidekkers. De minister zegt geen spanning te hebben gevoeld tijdens het overleg in Luxemburg, hoewel diverse bronnen en media daarover wel berichten. Een fietser is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De forensische opsporing verkeer doet onderzoek. Een motorrijder is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De melding kwam rond 6:30 ochtends binnen bij de politie. De toedracht wordt nog onderzocht. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het KNMI heeft voor deze gebieden code geel afgegeven vanwege slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6:00 ochtends tot 9:00 ochtends. De ANWB meldt dat mistbanken kunnen voorkomen in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Volgens Weer Online lost de mist op na zonsopkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag.
2: Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Volvo Cars heeft last van een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kantte in het derde kwartaal met een daling van de verkopen. Volvo spreekt van verslechterende marktomstandigheden in China en een trager herstel in de Verenigde Staten dan verwacht. De Europese markt blijft volgens het bedrijf veerkrachtig. Volvo trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in en vindt de marktomstandigheden te onzeker voor nieuwe voorspellingen. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig.
3: De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliott Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
5: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje tegen Griekenland. De uitwedstrijd in de Nations League eindigde in 2-2. Xavi zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de belabberde eerste helft, waarin Nederland met 2-0 achterkwam. Hij bracht na rust Ryan Gravenberg en Tijani Reinders in het veld, waarna Oranje de wedstrijd in handen nam. Zondag speelt Nederland thuis tegen Servië. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die 2e werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zegen van 2026 en staat 6e in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahith Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het hier en daar mistig, maar verder lekker zonnig. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Morgen lost de mist op en wordt het weer zonnig. Middagtemperaturen tussen de 19 en 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het droog. Pas tegen middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open, na 4 weken sluiting. Burgemeester Juri Mintzes had het pand gesloten, maar zegt dat er geen nieuwe feiten zijn die een langere sluiting rechtvaardigen. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond de woning voor de rust en veiligheid in de buurt. Volgens diverse media woont er familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Zijn eigen woning, net buiten het dorp, was op 1 september doelwit van een groep gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van een moeilijke week door ruis en commotie over het belastingplan. Volgens haar bestaat in de VVD-achterban angst voor een linkse agenda met hogere belastingen, maar die ligt niet voor. Ondanks concessies aan de oppositie is een meerderheid voor het belastingplan nog niet in zicht. Maar Yeşilgöz zegt absoluut een meerderheid te zien. Yeşilgöz zegt dat het plan oplossingen bevat voor box 3, lagere vliegbelasting en verlaging van de accijns. Waar het geld vandaan moet komen is nog deels onbekend, maar het kabinet gaat serieus aan de slag met de kritiek van partijen. Het kabinet nodigt de sociale partners woensdag uit in het Catshuis om te praten over hervorming van het sociale stelsel. Premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën schrapten eerder deze week de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij verwachten nu dat werkgevers en vakbonden met een voorstel komen waarmee nog meer geld bespaard kan worden. In het coalitieakkoord stonden bezuinigingen van 6 miljard euro op de werkloosheidsuitkering en de ziekteuitkering. Als de voorstellen van de sociale partners niet voldoende zijn, bezuinigt het kabinet op andere ministeries, zoals onderwijs, cultuur en wetenschap. De politie heeft bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem donderdagavond 17 mensen aangehouden. Alle zitten nog vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vrijdag gehoord. De krakers hadden sinds eerder deze week in een voormalige sportschool gezeten om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie had de krakers donderdagmiddag gezegd dat ze het pand moesten verlaten, maar daar gaven zij geen gehoor aan. Bij de ontruiming werd de mobiele eenheid ingezet.
2: Justitieminister David van Wil herhaalt dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers niet wil uitleveren. De Europese Commissie zei donderdag dat de steun om technische redenen is stopgezet. Van Wil zegt dat de Commissie een formele reden moet hebben, maar dat uit gesprekken met Europese ambtgenoten en de Eurocommissaris duidelijk werd dat de steun is stopgezet om drugscriminaliteit te bestrijden. Bronnen in Brussel melden dat Van Wil donderdag werd teruggeroepen na zijn uitspraak over Leidekkers. De minister zegt geen spanning te hebben gevoeld tijdens het overleg in Luxemburg, hoewel diverse bronnen en media daarover wel berichten.
9: Het Openbaar Ministerie en de politie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram, waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. In de video kijkt hij naar beelden van de aanslag en zegt hij "This is me," wanneer gemaskerde Hamas-strijders in beeld komen. Na beoordeling concluderen het OM en de politie dat er geen sprake is van strafbare feiten, zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit heeft de student geschorst.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai-vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en Egypte op tot maximale terughoudendheid en vreedzame dialoog. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung eist openbare excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van de overdracht van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Als die excuses uitblijven, neemt Seoul verdere maatregelen. Zuid-Korea stelt dat de bekendmaking de families van de soldaten in gevaar brengt. De krijgsgevangenen werden vorig jaar door Oekraïnse troepen gevangen genomen. Ze waren ingezet om Ruslands oorlog tegen Oekraïne te steunen in ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang.
12: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%.
13: Volvo Cars heeft last van een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kantte in het derde kwartaal met een daling van de verkopen. Volvo spreekt van verslechterende marktomstandigheden in China en een trager herstel in de Verenigde Staten dan verwacht. De Europese markt blijft volgens het bedrijf veerkrachtig. Volvo trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in en vindt de marktomstandigheden te onzeker voor nieuwe voorspellingen.
14: Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar 2,5 miljard dollar te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot 11,2 miljard dollar.
15: De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.
16: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
17: San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren.
20: Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat zesde in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ossie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog wat mist hangen. Maar verder is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft de zon geregeld schijnen en wordt het ongeveer 20 graden. Aan zee staat een matige wind uit het zuidwesten. Elders blijft het rustig. Vanavond helder en droog. Alleen op de Wadden waait het matig. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij temperaturen tussen 5 en 9 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking met temperaturen tussen 19 en 21 graden. Tegen middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open, na 4 weken sluiting. Burgemeester Juri Mintzes had het pand gesloten, maar zegt dat er geen nieuwe feiten zijn die een langere sluiting rechtvaardigen. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond de woning voor de rust en veiligheid in de buurt. Volgens diverse media woont er familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Zijn eigen woning, net buiten het dorp, was op 1 september doelwit van een groep gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van een moeilijke week door ruis en commotie over het belastingplan. Volgens haar bestaat in de VVD-achterban angst voor een linkse agenda met hogere belastingen, maar die ligt niet voor. Ondanks concessies aan de oppositie is een meerderheid voor het belastingplan nog niet in zicht. Maar Yeşilgöz zegt absoluut een meerderheid te zien. Yeşilgöz zegt dat het plan oplossingen bevat voor box 3, lagere vliegbelasting en verlaging van de accijns. Waar het geld vandaan moet komen is nog deels onbekend. Maar het kabinet gaat serieus aan de slag met de kritiek van partijen. Het kabinet nodigt de sociale partners woensdag uit in het Catshuis om te praten over hervorming van het sociale stelsel. Premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën schrapten eerder deze week de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij verwachten nu dat werkgevers en vakbonden met een voorstel komen waarmee nog meer geld bespaard kan worden. In het coalitieakkoord stonden bezuinigingen van 6 miljard euro op de werkloosheidsuitkering en de ziekteuitkering. Als de voorstellen van de sociale partners niet voldoende zijn, bezuinigt het kabinet op andere ministeries, zoals onderwijs, cultuur en wetenschap.
0: De politie heeft bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem donderdagavond 17 mensen aangehouden. Alle zitten nog vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vrijdag gehoord. De krakers hadden sinds eerder deze week in een voormalige sportschool gezeten om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie had de krakers donderdagmiddag gezegd dat ze het pand moesten verlaten, maar daar gaven zij geen gehoor aan. Bij de ontruiming werd de mobiele eenheid ingezet.
3: Justitieminister David van Wiel herhaalt dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt, omdat het land de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers niet wil uitleveren. De Europese Commissie zei donderdag dat de steun om technische redenen is stopgezet. Van Wiel zegt dat de Commissie een formele reden moet hebben, maar dat uit gesprekken met Europese ambtgenoten en de Eurocommissaris duidelijk werd dat de steun is stopgezet om drugscriminaliteit te bestrijden. Bronnen in Brussel melden dat Van Wiel donderdag werd teruggeroepen na zijn uitspraak over Leidekkers. De minister zegt geen spanning te hebben gevoeld tijdens het overleg in Luxemburg, hoewel diverse bronnen en media daarover wel berichten.
5: Het Openbaar Ministerie en de politie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram, waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. In de video kijkt hij naar beelden van de aanslag en zegt hij "This is me" wanneer gemaskerde Hamas-strijders in beeld komen. Na beoordeling concluderen het OM en de politie dat er geen sprake is van strafbare feiten, zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit heeft de student geschorst.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel.
25: De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen.
26: De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond.
1: Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte reageerde door een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte ook tot persona non grata te verklaren. Eerder verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray. De commissie van de Afrikaanse Unie riep Ethiopië, Eritrea en

0: ruil voor economische en militaire hulp aan Pyongyang. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Volvo Cars heeft last van een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kantte in het derde kwartaal met een daling van de verkopen. Volvo spreekt van verslechterende marktomstandigheden in China en een trager herstel in de Verenigde Staten dan verwacht. De Europese markt blijft volgens het bedrijf veerkrachtig. Volvo trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in en vindt de marktomstandigheden te onzeker voor nieuwe voorspellingen. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar 2,5 miljard dollar te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot 11,2 miljard dollar. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen.

0: bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat zesde in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 9:15 avonds in Eindhoven tegen Servië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog wat mist hangen. Maar verder is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft de zon geregeld schijnen en wordt het ongeveer 20 graden. Aan zee staat een matige wind uit het zuidwesten. Elders blijft het rustig. Vanavond helder en droog. Alleen op de Wadden waait het matig. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij temperaturen tussen 5 en 9 graden. Morgen begint zonnig. Later meer bewolking met temperaturen tussen 19 en 21 graden. Tegen middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie en het Openbaar Ministerie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. Na beoordeling concluderen politie en OM dat er geen sprake is van strafbare feiten zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit had de student geschorst en voerde deze week een gesprek met hem. De student zei zeer ontdaan te zijn over de ophef en benadrukte dat er sprake is van een misverstand. De rechter heeft het plan tegengehouden om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en te voorzien van een zender. De provincie Utrecht gaf vorig jaar toestemming aan zoogdieronderzoekers om hiervoor een strikval te gebruiken. Dierenbeschermers tekenden beroep aan tegen deze vangmethode en de manier waarop Utrecht de vergunning had geregeld. De rechter oordeelt dat de provincie dit niet goed heeft gedaan. Onderzoekers van Zodion wilden maximaal 5 wolven vangen om via zenders beter inzicht te krijgen in de contacten tussen wolven en mensen. De 5 mannen die dinsdag werden aangehouden in verband met onbeheerd achtergelaten bagage op treinstations Utrecht Centraal en Haarlem zijn weer op vrije voeten. Alle 5 hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en blijven verdachten. Dinsdag werden binnen korte tijd onbeheerde tassen gevonden op 4 treinstations, waaronder ook Rotterdam Centraal en Dordrecht. In alle gevallen bleek er geen gevaar te zijn. In Schiedam wordt een deel van park De Plantage afgegraven, nadat daar zeker 5 honden zijn gestorven. De dieren waren in de afgelopen periode in het park uitgelaten. De gemeente laat de grond uit voorzorg verwijderen, op verzoek van de politie. Het gaat om de grond in het Rozenperk, over een lengte en breedte van enkele tientallen meters. De honden hebben mogelijk giftige paddenstoelen gegeten, maar het onderzoek daarnaar kan nog een tijd duren. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open, na 4 weken sluiting. Burgemeester Juri Minses had het pand gesloten, maar zegt dat er geen nieuwe feiten zijn die een langere sluiting rechtvaardigen. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond de woning voor de rust en veiligheid in de buurt. Volgens diverse media woont er familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Zijn eigen woning, net buiten het dorp, was op 1 september doelwit van een groep gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van een moeilijke week door ruis en commotie over het belastingplan. Volgens haar bestaat in de VVD-achterban angst voor een linkse agenda met hogere belastingen, maar die ligt niet voor. Ondanks concessies aan de oppositie is een meerderheid voor het belastingplan nog niet in zicht. Maar Yeşilgöz zegt absoluut een meerderheid te zien. Yeşilgöz zegt dat het plan oplossingen bevat voor box 3, lagere vliegbelasting en verlaging van de accijns. Waar het geld vandaan moet komen is nog deels onbekend. Maar het kabinet gaat serieus aan de slag met de kritiek van partijen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn 2 nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen 2 formaties die op kleine eilanden lijken. 1 ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers stranden. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam één persoon om het leven en raakte twee mensen gewond. En nu het economisch nieuws. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull 1 minuut 37 seconden en 520.000ste. Daarmee was de Nederlander ruim sneller dan George Russell van Mercedes, die tweede werd. Verstappen wacht nog op zijn eerste zege van 2026 en staat zesde in het wereldkampioenschap. De race werd eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst naar Maleisië vanwege de oorlog in Iran. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de tweede plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 avonds in Eindhoven tegen Servië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog wat mist in het noorden, maar verder geregeld zon en weinig wind. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met een aangename 20 graden. Aan zee staat een matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts is het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Komende nacht blijft het droog, maar er kan opnieuw mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en schijnt de zon weer volop. Middagtemperaturen tussen de 19 en 21 graden. Warm voor begin oktober. Morgenavond blijft het droog. Pas tegen middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet nodigt de sociale partners woensdag uit in het Catshuis om te praten over hervorming van het sociale stelsel. Premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën schrapten eerder deze week de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij verwachten dat werkgevers en vakbonden met een voorstel komen waarmee nog meer geld kan worden bespaard. In het coalitieakkoord stonden bezuinigingen die 6 miljard euro moesten opleveren. Als de voorstellen onvoldoende zijn, bezuinigt het kabinet op andere ministeries, zoals onderwijs. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken ziet het gesprek als startschot van de onderhandelingen die de komende maanden moeten plaatsvinden. De politie meldt dat de zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is aangestoken. De brand brak donderdagavond rond 11 uur uit in het pand aan de Bolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Het duurde 2 uur voor de brand onder controle was. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden. Een 50-jarige motorrijder uit Zutphen is vrijdagochtend om het leven gekomen door een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De bestuurder van de auto, een 57-jarige vrouw uit Zelhem, is aangemerkt als verdachte. De Halseweg is vrijdagochtend afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse economie. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil voor $3 miljard een fabriek voor diabetes en afslankpillen bouwen aan de rand van het Valkenburgse meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. In de fabriek moeten 500 mensen gaan werken. Een voetganger is vrijdagochtend om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen in Callantsoog. Het ongeval aan de Lepelaarsweg vond plaats rond 10 uur. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden, zoals gebruikelijk na een dodelijk ongeval. Uit eerste onderzoek is niet gebleken dat de chauffeur onder invloed van alcohol was. De politie en het Openbaar Ministerie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. Na beoordeling concluderen politie en OM dat er geen sprake is van strafbare feiten zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit had de student geschorst en voerde deze week een gesprek met hem. De student zei zeer ontdaan te zijn over de ophef en benadrukte dat er sprake is van een misverstand.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn 2 nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen 2 formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers stranden. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai-vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. De Verenigde Staten hebben 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, waaronder het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken eerder deze week uit San Diego en komen half of eind november aan in de regio. Met de 7 schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar het gebied. Daar zijn al, naar schatting, 50.000 Amerikaanse militairen en 2 vliegdekschepen. Ondertussen proberen bemiddelaars Teheran en Washington nader tot elkaar te brengen met een voorgesteld interimakkoord. Dat voorstel houdt in dat Iran de straat van Hormuz opent voor commerciële scheepvaart. De VS zouden hun maritieme blokkade van Iran stoppen. De zuidelijke brug in Kiev is vrijdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Ook donderdag werd de brug al geraakt. De brug loopt over de Dnipro en is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd en wordt omgeleid via alternatieve routes. Bij aanvallen op een flatgebouw in Kiev kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2 jaar geleden. In augustus was de inflatie nog 3,2%. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. De gemiddelde Europese dieselprijs bereikte vorige maand een record. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de tweede plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er in het noorden eerst wat mist hangen, maar verder is het zonnig. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind, verder weinig wind. Vanavond blijft het helder en droog. Op de Wadden waait het nog matig uit het zuidwesten, elders blijft het rustig. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 en 9 graden. Morgen lost de mist weer op en schijnt de zon regelmatig. Met 19 tot 21 graden is het warm voor begin oktober. In de loop van de avond mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 50-jarige motorrijder uit Zutphen is vrijdagochtend om het leven gekomen door een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De bestuurder van de auto, een 57-jarige vrouw uit Zelhem, is aangemerkt als verdachte. De Halseweg is vrijdagochtend afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Het kabinet nodigt de sociale partners woensdag uit in het Catshuis om te praten over hervorming van het sociale stelsel. Premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën schrapten eerder deze week de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij verwachten dat werkgevers en vakbonden met een voorstel komen waarmee nog meer geld kan worden bespaard. In het coalitieakkoord stonden bezuinigingen die 6 miljard euro moesten opleveren. Als de voorstellen onvoldoende zijn, bezuinigt het kabinet op andere ministeries, zoals onderwijs. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken ziet het gesprek als startschot van de onderhandelingen die de komende maanden moeten plaatsvinden. De politie meldt dat de zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is aangestoken. De brand brak donderdagavond rond 11 uur uit in het pand aan de Bolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Het duurde 2 uur voor de brand onder controle was. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse economie. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil voor $3 miljard een fabriek voor diabetes en afslankpillen bouwen aan de rand van het Valkenburgse meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. In de fabriek moeten 500 mensen gaan werken. Een voetganger is vrijdagochtend om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen in Callantsoog. Het ongeval aan de Lepelaarsweg vond plaats rond 10 uur. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden, zoals gebruikelijk na een dodelijk ongeval. Uit eerste onderzoek is niet gebleken dat de chauffeur onder invloed van alcohol was. De politie en het Openbaar Ministerie starten geen strafrechtelijk onderzoek naar een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht. De student plaatste op 26 september een video op Instagram waarin hij suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. Na beoordeling concluderen politie en OM dat er geen sprake is van strafbare feiten zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing. De universiteit had de student geschorst en voerde deze week een gesprek met hem. De student zei zeer ontdaan te zijn over de ophef en benadrukte dat er sprake is van een misverstand.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn twee nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen twee formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers strandden. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai-vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. In Nederland kwam de inflatie uit op 3% volgens de Europese rekenmethode. De Europese Centrale Bank heeft de rente dit jaar al twee keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een 2e gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De 4-voudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het noorden plaatselijk nog wat mist. Verder periode met zon en weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met zonnige momenten en een temperatuur rond de 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het opnieuw zonnig met 19 tot 21 graden. In de loop van de avond kans op wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een fietser van 28 jaar uit Enschede is vrijdagochtend om 6:50 overleden na een aanrijding met een auto in Oldenzaal. Het ongeluk gebeurde op de Enschedese straat. De Hoge Raad heeft vrijdag definitief beslist dat 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, niet naar Nederland worden gebracht. De bewakers stellen dat ze in Afghanistan gevaar lopen. Het gerechtshof oordeelde eerder dat Afghaans recht van toepassing is, omdat de mannen werkten voor een lokaal bedrijf. De Hoge Raad bevestigt dat het hof terecht heeft beslist dat Afghaans recht van toepassing is en dat Nederland geen gezag had over de bewakers. De politie meldt dat de zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is aangestoken. De brand brak donderdagavond rond 11:00 uit in het pand aan de Bolderweg. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Het duurde 2 uur voor de brand onder controle was. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden. Het kabinet nodigt de sociale partners woensdag uit in het Catshuis om te praten over hervorming van het sociale stelsel. Premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën schrapten eerder deze week de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij verwachten dat werkgevers en vakbonden met een voorstel komen waarmee nog meer geld kan worden bespaard. In het coalitieakkoord stonden bezuinigingen die 6 miljard euro moesten opleveren. Als de voorstellen onvoldoende zijn, bezuinigt het kabinet op andere ministeries, zoals onderwijs. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken ziet het gesprek als startschot van de onderhandelingen die de komende maanden moeten plaatsvinden. Een 50-jarige motorrijder uit Zutphen is vrijdagochtend om het leven gekomen door een ongeval in Zelhem. Bij het ongeluk aan de Halseweg was ook een auto betrokken. De bestuurder van de auto, een 57-jarige vrouw uit Zelhem, is aangemerkt als verdachte. De Halseweg is vrijdagochtend afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van de medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse economie. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil voor $3 miljard een fabriek voor diabetes en afslankpillen bouwen aan de rand van het Valkenburgse meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. In de fabriek moeten 500 mensen gaan werken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverpeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn twee nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen twee formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf

0: piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. In Nederland kwam de inflatie uit op 3% volgens de Europese rekenmethode. De Europese Centrale Bank heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen

0: Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met twee treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de tweede plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het noorden. Eerst hier en daar wat mist, verder periode met zon. Weinig wind. Vanmiddag ook zonnige momenten en op de meeste plekken droog. Het wordt rond de 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog. Op de Wadden matige wind uit het zuidwesten. Komende nacht opnieuw kans op mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en breekt de zon door. Middagtemperatuur tussen de 19 en 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig, richting het westen. Morgenavond is het nog lang droog. Pas tegen middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een agent die in november vorig jaar een man doodschoot in een woning in Rozenburg, wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche concludeert dat de agent en twee collega's hun dienstwapen volgens de instructie gebruikten. De politie was naar de woning geroepen door de crisisdienst van de GGZ. De De 30-jarige man greep twee keer een mes en liep dreigend op de agenten af. Het Openbaar Ministerie stelt dat de agenten rechtmatig handelden omdat zij moesten vrezen voor hun leven en er geen andere manier was om het gevaar te keren. Het enthousiasme voor het Huis Oranje-Nassau in de voormalige koloniën werd afgedwongen binnen ongelijke machtsverhoudingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. Onderzoeker Esther Captain spreekt van een façade van geregisseerde momenten van loyaliteit, waarachter uitsluiting en verzet schuil gingen. Kritiek op het Koningshuis en verzet in de publieke ruimte werden vaak het zwijgen opgelegd. Captain beschrijft dat veel mensen de symbolische daad van excuses voor het slavernijverleden kunnen waarderen, maar dat deze gevolgd moet worden door het bestrijden van onrecht en ongelijkheden in het heden. Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit 3 jaar onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en 2025. Alle stadhouders, koningen en koninginnen tot en met Wilhelmina waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme. Zij achtte koloniale oorlogvoering en gewelddadige onderdrukking van opstanden onvermijdelijk en gerechtvaardigd. Tot Juliana werd vanuit de paleizen van Oranje nooit kritiek geuit op het kolonialisme en werd nooit gepleit voor een andere koers. Zuid-Holland wil de komende jaren de netcongestie aanpakken door het elektriciteitsnet beter te benutten en grote batterijen neer te zetten. De provincie, gemeente en netbeheerders hebben hiervoor een actieplan opgesteld. In een groot deel van Zuid-Holland zit het hoogspanningsnet van TenneT vol. Het plan bevat maatregelen die naar verwachting voor 2035 kunnen worden uitgevoerd. Netbeheerders onderzoeken of knelpunten via technische maatregelen zijn op te lossen en maken afspraken over regelbaar vermogen via batterijen en gasgeneratoren. Onderzoeker Gert Oostindie prijst koning Willem-Alexander omdat hij als staatshoofd excuses heeft aangeboden voor de Atlantische slavernij en het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oostindie zegt dat dit reacties waren op heftige maatschappelijke discussies en een roep om erkenning. De koning zou zich ook nog kunnen uitspreken over andere dieptepunten in 4 eeuwen koloniale geschiedenis. Oostindie benadrukt dat op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op het onderzoek. De rechter heeft het plan tegengehouden om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en te voorzien van een zender. De provincie Utrecht gaf vorig jaar toestemming om hiervoor een strikval te gebruiken. Dierenbeschermers tekenden beroep aan tegen deze vangmethode en de manier waarop Utrecht dit qua vergunning had geregeld. De rechter vindt dat de provincie dit niet goed heeft gedaan. Onderzoekers van Zodion willen de roedel volgen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverpeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor van Haverpeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn 2 nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen 2 formaties die op kleine eilanden lijken. 1 ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers strandden. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai-vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes schat de schade door aanhoudende onderwijsprotesten op 25 tot 30 miljoen euro. Scholieren en studenten demonstreren al dagen tegen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken leidde dat tot opstootjes, brandstichting en vernieling. Donderdagavond ging het al om bijna 2000 arrestaties. Ongeveer 400 Franse scholen zijn vrijdag gesloten omdat panden beschadigd zijn of omdat personeel is aangevallen.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliott Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
5: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO en CRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Curaçao heeft in de Nations League ook de 3e wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een 2e gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 8:45 avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
0: Vanochtend kan er in het noorden eerst wat mist voorkomen. Verder is het zonnig en droog, met weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden. Het wordt rond de 20 graden. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Elders blijft het rustig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Morgen lost de mist op en krijgen we zonnige perioden. Aan de kust een matige wind uit het zuidwesten. Middagtemperaturen tussen 19 en 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het lang droog. Pas rond middernacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit een 3 jaar durend onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van Nederland tussen 1600 en 2025. Dat is gedaan op verzoek van koning Willem-Alexander. Alle stadhouders, koningen en koninginnen tot en met Wilhelmina waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme en het belang ervan voor Nederland. Ze achten koloniale oorlogvoering en gewelddadige onderdrukking van opstanden onvermijdelijk en gerechtvaardigd. Volgens hoofdonderzoeker Gert Oostindie werd vanuit de paleizen van Oranje tot Juliana nooit kritiek geuit op het kolonialisme en werd er geen tegendraads leiderschap getoond. De FIOD heeft 4 mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden voor belastingfraude. Ze worden in verband gebracht met meerdere ondernemingen die betrokken zouden zijn bij BTW-fraude in de handel in alcoholvrije dranken. De ondernemingen vertonen kenmerken van zogenoemde ploffers. Bedrijven die BTW in rekening brengen aan afnemers zonder deze zelf af te dragen. De FIOD schat het belastingnadeel voor de Nederlandse staat in op 8,5 miljoen euro. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen. Koning Willem-Alexander noemt de bevindingen van het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis onverbloemd en indringend. Dat het aan tegendraads leiderschap ontbrak binnen zijn familie, vindt hij schrijnend en confronterend. De koning zegt dat stadhouders en koningen kinderen van hun tijd waren, maar dat dit niets afdoet aan de conclusie dat tegendraads leiderschap ontbrak. Hij omarmt de resultaten van het onderzoek en ziet het als een aansporing om een positieve bijdrage te leveren aan het heden en de toekomst. Willem-Alexander wil zijn volle krachten blijven geven aan wat hij bij zijn inhuldiging heeft gezworen: de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. De rechter heeft het plan tegengehouden om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en te voorzien van een zender. De provincie Utrecht gaf vorig jaar toestemming om hiervoor een strikval te gebruiken. Dierenbeschermers tekenden beroep aan tegen deze vangmethode en de manier waarop Utrecht dit qua vergunning had geregeld. De rechter vindt dat de provincie dit niet goed heeft gedaan. Onderzoekers van Zodion willen de roedel volgen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Een agent die in november vorig jaar een man doodschoot in een woning in Rozenburg, wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche concludeert dat de agent en 2 collega's hun dienstwapen volgens de instructie gebruikten. De politie was naar de woning geroepen door de crisisdienst van de GGZ. De 30-jarige man greep 2 keer een mes en liep dreigend op de agenten af. Het Openbaar Ministerie stelt dat de agenten rechtmatig handelden omdat zij moesten vrezen voor hun leven en er geen andere manier was om het gevaar te keren. Onderzoeker Gert Oostindie prijst koning Willem-Alexander omdat hij als staatshoofd excuses heeft aangeboden voor de Atlantische slavernij en het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oostindie zegt dat dit reacties waren op heftige maatschappelijke discussies en een roep om erkenning. De koning zou zich ook nog kunnen uitspreken over andere dieptepunten in 4 eeuwen koloniale geschiedenis. Oostindie benadrukt dat op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op het onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. Niet alle gevallen kunnen worden geregistreerd. Vooral het noorden en oosten worden hard getroffen. Daar heeft de overheid door jarenlange conflicten weinig controle.
4: Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverpeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten.
6: Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen.
4: Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn twee nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen twee formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers strandden. El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai-vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel.
7: En nu het economisch nieuws.
3: De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
4: Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar 2,5 miljard dollar te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot 11,2 miljard dollar.
5: Rabobank en twee voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal 200 miljoen euro schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobank-dochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bij minstens 6 sportbonden moeten trans- en non-binaire amateursporters dispensatie aanvragen of een medische keuring ondergaan om mee te mogen doen aan wedstrijden. Dat meldt Pointer van KRO NCRV. Het gaat om voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Deze bonden hebben samen bijna 1.900.000 leden. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldusing, noemt dit beleid discriminerend. Sportkoepel NOC-NSF stelt in een handreiking uit 2023 juist dat amateursporters moeten kunnen meedoen bij de gendercategorie waarmee zij zich identificeren. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de tweede plaats met 5 punten en speelt zondag om 8:45 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het noorden. Eerst wat plaatselijke mist. Verder periode met zon en weinig wind. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige momenten. En een temperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Met temperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden. Morgenavond pas tegen middernacht, mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, een kleine 566 miljoen euro, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het voormalige octrooigebied van de West-Indische Compagnie, namelijk West-Afrika en de Amerika's. Volgens het onderzoek werd er vrijwel niets verdiend aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het kolonialisme leverde de Oranjes naast inkomen ook prestige op. Maar dit veranderde onder koningin Juliana langzaam in ongemak over het kolonialisme. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijft na een crisisoverleg toch bijeen. De 5 partijen hebben vrijdag afgesproken de coalitieperiode gezamenlijk af te ronden tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Het vertrouwen binnen de coalitie stond onder druk, omdat een deel van de grote BBB-fractie vorige week tegen de Gelderse stikstofmaatregelen stemde. Dit leidde tot onvrede bij de overige 4 partijen. De partijen hebben werkafspraken gemaakt die houvast bieden voor de resterende coalitieperiode. Er rijden vrijdagmiddag een uur lang geen metro's in Amsterdam. Vanaf ongeveer het middaguur is het metronetwerk stilgelegd vanwege een systeemfout. Daarvoor moet een reset worden uitgevoerd waarbij metro's niet kunnen rijden. De verwachting is dat even na 13 uur de metro's weer zullen kunnen rijden.
7: Koning Willem-Alexander noemt de bevindingen van het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis onverbloemd en indringend. Dat het aan tegendraads leiderschap ontbrak binnen zijn familie, vindt hij schrijnend en confronterend. De koning zegt dat stadhouders en koningen kinderen van hun tijd waren, maar dat dit niets afdoet aan de conclusie dat tegendraads leiderschap ontbrak. Hij omarmt de resultaten van het onderzoek en ziet het als een aansporing om een positieve bijdrage te leveren aan het heden en de toekomst. Willem-Alexander wil zijn volle krachten blijven geven aan wat hij bij zijn inhuldiging heeft gezworen: de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
8: De FIOD heeft 4 mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden voor belastingfraude. Ze worden in verband gebracht met meerdere ondernemingen die betrokken zouden zijn bij BTW-fraude in de handel in alcoholvrije dranken. De ondernemingen vertonen kenmerken van zogenoemde ploffers. Bedrijven die BTW in rekening brengen aan afnemers zonder deze zelf af te dragen. De FIOD schat het belastingnadeel voor de Nederlandse staat in op 8,5 miljoen euro. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.
9: Onderzoeker Gert Oostindie prijst koning Willem-Alexander omdat hij als staatshoofd excuses heeft aangeboden voor de Atlantische slavernij en het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oostindie zegt dat dit reacties waren op heftige maatschappelijke discussies en een roep om erkenning. De koning zou zich ook nog kunnen uitspreken over andere dieptepunten in 4 eeuwen koloniale geschiedenis. Oostindie benadrukt dat op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op het onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten.
11: Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten.
12: Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen.
13: Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn 2 nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen 2 formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers strandden.
14: El Al heeft vrijdag de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai geannuleerd. De vluchten waren gepland nadat Fly Dubai-vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot, die zijn co-piloot aanviel, het vliegtuig laten neerstorten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Na het incident maakte het Fly Dubai-toestel een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De inzittenden werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
17: Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
18: Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen.
19: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%.
20: Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
21: Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Curaçao heeft in de Nations League ook de derde wedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Dick Advocaat versloeg Trinidad en Tobago thuis met 1-0. Juninho Bacuna maakte na een klein uur het enige doelpunt op aangeven van Tahi Chong. Trinidad en Tobago speelde het laatste kwartier met 10 man... na een tweede gele kaart voor Dantanje Gilbert. Over 3 dagen speelt Curaçao de return tegen Trinidad en Tobago. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen over Manchester City aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat de topclub de financiële regels van de Premier League heeft overtreden in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. De Voetbalbond bestudeert de uitspraak en zal waar nodig actie ondernemen. Welke straf Manchester City krijgt is nog niet bekend. De club ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en gaat waarschijnlijk in beroep.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig. In het noordwesten kan er nog een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgen overdag is er wat bewolking met regelmatig zon. Het wordt 19 tot 21 graden, warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig uit het westen. Morgenavond blijft het overwegend droog, al kan er in het noordwesten later wat lichte regen vallen.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie draagt burgemeester Andries Bouwman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. De 41-jarige Bouwman is burgemeester in de Friese gemeente Opsterland en was eerder wethouder in Tietjerk-Sterradiel. Huidig fractievoorzitter Tineke Huizinga stopt na 8 jaar in de Senaat. De voordracht moet nog worden bekrachtigd op een partijcongres. De Eerste Kamerverkiezingen zijn volgend jaar in mei.
6: Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon Prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, II, III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijft na een crisisoverleg toch bijeen. De 5 partijen hebben vrijdag afgesproken de coalitieperiode gezamenlijk af te ronden tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Het vertrouwen binnen de coalitie stond onder druk, omdat een deel van de grote BBB-fractie vorige week tegen de Gelderse stikstofmaatregelen stemde. Dit leidde tot onvrede bij de overige 4 partijen.
0: De partijen hebben werkafspraken gemaakt die houvast bieden voor de resterende coalitieperiode. Er rijden vrijdagmiddag een uur lang geen metro's in Amsterdam. Vanaf ongeveer het middaguur is het metronetwerk stilgelegd vanwege een systeemfout. Daarvoor moet een reset worden uitgevoerd waarbij metro's niet kunnen rijden. De verwachting is dat even na 13 uur de metro's weer zullen kunnen rijden. De FIOD heeft vier mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden voor belastingfraude.

0: geschiedenis onverbloemd en indringend. Dat het aan tegendraads leiderschap ontbrak binnen zijn familie, vindt hij schrijnend en confronterend. De koning zegt dat stadhouders en koningen kinderen van hun tijd waren, maar dat dit niets afdoet aan de conclusie dat tegendraads leiderschap ontbrak. Hij omarmt de resultaten van het onderzoek en ziet het als een aansporing om een positieve bijdrage te leveren aan het heden en de toekomst. Willem-Alexander wil zijn volle krachten blijven geven aan wat hij bij zijn inhuldiging heeft gezworen. De vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn 2 nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen 2 formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers strandden. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van

0: 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Honkballer Ozzy Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De 4-voudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. De Engelse Voetbalbond stelt dat de bevindingen over Manchester City aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City de financiële regels van de Premier League heeft overtreden in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18. De club ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. De club ontkent en heeft tot vrijdag de tijd om in beroep te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij zonnig met kans op een enkele lichte bui in het noordwesten. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag wat bewolking met zon en 19 tot 21 graden. In de loop van de avond mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijft toch bij elkaar, tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Het vertrouwen stond onder druk, omdat 7 van de 12 BBB'ers vorige week tegen de Gelderse stikstofmaatregelen stemden. De overige 4 partijen waren teleurgesteld. Na stevige gesprekken hebben de 5 partijen werkafspraken gemaakt voor de resterende coalitieperiode. Desondanks ging een meerderheid van provinciale staten akkoord met het beleid dat stroken van 500 meter instelt rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden. Het ministerie van Landbouw mag de gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een procedure van brancheverenigingen LTO en POV. Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer de aantallen dieren, stalgegevens en de geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. De rechtbank vindt dat de openbaarheid zwaarder weegt dan de privacy van boeren. Het oordeel is in lijn met wat de Raad van State vorig jaar ook al stelde. De erkenning van het Nederlandse slavernijverleden moet volgens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis het begin zijn van een volgende fase. Directeur Bianca Groen-Galland zegt dat onderzoek maatschappelijke betekenis krijgt wanneer nieuwe historische inzichten bijdragen aan bewustwording. Het instituut wil met het Koninklijk Huis en andere betrokkenen in gesprek over de betekenis van de onderzoeksresultaten en mogelijke vervolgstappen. De organisatie reageert daarmee op het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Het instituut spreekt waardering uit voor het initiatief van koning Willem-Alexander om onderzoek te laten uitvoeren. De ChristenUnie draagt burgemeester Andries Bouwman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. De 41-jarige bouwman is burgemeester in de Friese gemeente Opsterland en was eerder wethouder in Tietjerk-Sterradiel. Huidig fractievoorzitter Tineke Huizinga stopt na 8 jaar in de Senaat. De voordracht moet nog worden bekrachtigd op een partijcongres. De Eerste Kamerverkiezingen zijn volgend jaar in mei. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon Prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, II, III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol. Er rijden vrijdagmiddag een uur lang geen metro's in Amsterdam. Vanaf ongeveer het middaguur is het metronetwerk stilgelegd vanwege een systeemfout. Daarvoor moet een reset worden uitgevoerd waarbij metro's niet kunnen rijden. De verwachting is dat even na 13 uur de metro's weer zullen kunnen rijden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en 11.000 euro cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van 2 miljoen euro in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn 2 nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen 2 formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers strandden. En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar $2,5 miljard te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard. Rabobank en 2 voormalige topbankiers staan maandag voor de Britse rechter. Een Oegandese miljardair eist minimaal €200 miljoen schadevergoeding, schrijft het Financiële Dagblad. Hij stelt dat zijn Crane Bank in 2016 onrechtmatig en ver onder de marktwaarde is verkocht. De bank kwam toen onder curatele van de Oegandese Centrale Bank en werd 3 maanden later verkocht aan branchegenoot DFCU. Rabobankdochter Rabo Partnerships en ontwikkelingsbank FMO hebben indirect belangen in die bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de 4e inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen.
2: de 24-jarige speler van Arsenal, greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. De Engelse Voetbalbond stelt dat de bevindingen over Manchester City aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City de financiële regels van de Premier League heeft overtreden in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18. De club ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. De club ontkent en heeft tot vrijdag de tijd om in beroep te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij zonnig. In het noordwesten misschien een lichte bui. Het wordt rond de 20 graden met weinig tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond helder en droog, met weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Middags wat bewolking met regelmatig zon en 19 tot 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. In de avond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlandse Koningshuis heeft, net als alle andere Europese vorstenhuizen, een geschiedenis met een koloniaal verleden en slavernij. De motieven waren in grote lijnen dezelfde als die van de Oranjes. Blijkt uit onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie zegt dat de motieven economisch, geopolitiek en gericht op prestige waren. Geen enkel vorstenhuis deed er destijds afstand van of bood verzet. Koning Willem-Alexander onderscheidt zich van collega's uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Denemarken en Zweden door zich uitgebreid uit te spreken tegen het verleden van zijn familie en excuses aan te bieden.
5: De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijft toch bij elkaar tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Het vertrouwen stond onder druk omdat 7 van de 12 BBB'ers vorige week tegen de Gelderse stikstofmaatregelen stemden. De overige 4 partijen waren teleurgesteld.
4: Na stevige gesprekken hebben de vijf partijen werkafspraken gemaakt voor de resterende coalitieperiode. Desondanks ging een meerderheid van provinciale staten akkoord met het beleid dat stroken van 500 meter instelt rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden. Het ministerie van Landbouw mag de gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een procedure van brancheverenigingen LTO en POV. Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer de aantallen dieren, stalgegevens en de geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. De rechtbank vindt dat de openbaarheid zwaarder weegt dan de privacy van boeren. Het oordeel is in lijn met wat de Raad van State vorig jaar ook al stelde. De erkenning van het Nederlandse slavernijverleden moet volgens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis het begin zijn van een volgende fase. Directeur Bianca Groen-Galland zegt dat onderzoek maatschappelijke betekenis krijgt wanneer nieuwe historische inzichten bijdragen aan bewustwording. Het instituut wil met het Koninklijk Huis en andere betrokkenen in gesprek over de betekenis van de onderzoeksresultaten en mogelijke vervolgstappen. De organisatie reageert daarmee op het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Het instituut spreekt waardering uit voor het initiatief van koning Willem-Alexander om onderzoek te laten uitvoeren. De ChristenUnie draagt burgemeester Andries Bouwman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. De 41-jarige Bouwman is burgemeester in de Friese gemeente Opsterland en was eerder wethouder in Tietjerk-Sterradiel. Huidig fractievoorzitter Tineke Huizinga stopt na 8 jaar in de Senaat. De voordracht moet nog worden bekrachtigd op een partijcongres. De Eerste Kamerverkiezingen zijn volgend jaar in mei. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon Prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, II, III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en 11.000 euro cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van 2 miljoen euro in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machtjar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. Rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië zijn twee nieuwe eilanden ontstaan. Satellietbeelden tonen twee formaties die op kleine eilanden lijken. Eén ligt 760 meter ten noordwesten van de vulkaan, de ander 495 meter ten zuidwesten. Anak Krakatau zelf ontstond na een enorme uitbarsting van de Krakatau-vulkaan in 1883. De vulkaan barstte in september 25 uur lang onafgebroken uit, waardoor meer dan 300.000 passagiers stranden. En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Ook zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap, dat een eventuele vrijgave van voorraden kan organiseren. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampte in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%. Nike schrapt opnieuw banen na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportmerk voegt verkoopdivisies samen. Daardoor zijn er op termijn minder functies nodig. De regio Groot-China wordt samengevoegd met Azië-Pacific. Latijns-Amerika gaat samen met Noord-Amerika. Topman Elliot Hill hoopt met het herstructureringsplan de komende 5 jaar 2,5 miljard dollar te besparen. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4% tot $11,2 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. De Engelse Voetbalbond stelt dat de bevindingen over Manchester City aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City de financiële regels van de Premier League heeft overtreden in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18. De club ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. De club ontkent en heeft tot vrijdag de tijd om in beroep te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig. In het noordwesten kan er misschien een lichte bui vallen. Het wordt rond de 20 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog en helder. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en is het weer zonnig. Middagtemperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden. Best warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het overwegend droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het Nederlandse Koningshuis heeft, net als alle andere Europese vorstenhuizen, een geschiedenis met een koloniaal verleden en slavernij. De motieven waren in grote lijnen dezelfde als die van de Oranjes, blijkt uit onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie zegt dat de motieven economisch, geopolitiek en gericht op prestige waren. Geen enkel vorstenhuis deed er destijds afstand van of bood verzet. Koning Willem-Alexander onderscheidt zich van collega's uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Denemarken en Zweden door zich uitgebreid uit te spreken tegen het verleden van zijn familie en excuses aan te bieden.
8: De erkenning van het Nederlandse slavernijverleden moet volgens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis het begin zijn van een volgende fase. Directeur Bianca Groen-Galland zegt dat onderzoek maatschappelijke betekenis krijgt wanneer nieuwe historische inzichten bijdragen aan bewustwording. Het instituut wil met het Koninklijk Huis en andere betrokkenen in gesprek over de betekenis van de onderzoeksresultaten en mogelijke vervolgstappen. De organisatie reageert daarmee op het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Het instituut spreekt waardering uit voor het initiatief van koning Willem-Alexander om onderzoek te laten uitvoeren.
9: De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijft toch bij elkaar tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Het vertrouwen stond onder druk, omdat 7 van de 12 BBB'ers vorige week tegen de Gelderse stikstofmaatregelen stemden. De overige 4 partijen waren teleurgesteld. Na stevige gesprekken hebben de 5 partijen werkafspraken gemaakt voor de resterende coalitieperiode. Desondanks ging een meerderheid van provinciale staten akkoord met het beleid dat stroken van 500 meter instelt rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden.
10: Het ministerie van Landbouw mag de gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een procedure van brancheverenigingen LTO en POV. Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer de aantallen dieren, stalgegevens en de geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. De rechtbank vindt dat de openbaarheid zwaarder weegt dan de privacy van boeren. Het oordeel is in lijn met wat de Raad van State vorig jaar ook al stelde.
11: De ChristenUnie draagt burgemeester Andries Bouwman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. De 41-jarige Bouwman is burgemeester in de Friese gemeente Opsterland en was eerder wethouder in Tietjerk-Sterradiel. Huidig fractievoorzitter Tineke Huizinga stopt na 8 jaar in de Senaat. De voordracht moet nog worden bekrachtigd op een partijcongres. De Eerste Kamerverkiezingen zijn volgend jaar in mei.
12: Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon Prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, II, III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Op de 4e dag van ongeregeldheden rond middelbare scholen in Frankrijk zijn er problemen bij 564 onderwijsinstellingen. Het land heeft naar schatting 10.700 middelbare scholen. Scholierenprotesten lopen opnieuw op veel plaatsen uit de hand. Agenten en medewerkers van scholen worden aangevallen. Er wordt veel brand gesticht en vernield. De regering verwijt de radicaal linkse partij Ononderworpen Frankrijk gewelddadige protesten aan te wakkeren. De partij weerspreekt dat. Zij zegt dat falend regeringsbeleid voor de grote onrust heeft gezorgd. Middelbare scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten, chaotische lesroosters en gebrekkige voorzieningen.
6: De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij vier hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De vier hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. En nu het economisch nieuws. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land in de gebieden rond natuurreservaat Biliko-Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun CO2-uitstoot te compenseren. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en is een van de grootste programma's voor koolstofcompensatie via bodemopslag ter wereld. Het genereert koolstofkredieten door traditionele begrazingsroutes aan te passen, zodat beplanting kan teruggroeien en meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Ook zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap, dat een eventuele vrijgave van voorraden kan organiseren. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar.
15: Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
16: Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen.
17: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Honkballer Ozzy Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club zegt dat het oordeel juridische, principiële en feitelijke fouten bevat.
2: Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City tussen 2009 en 2018 schijncontracten aanging met commerciële partners. Zo verhoogde de club kunstmatig de inkomsten en verlaagde de kosten. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. In het noordwesten is er een kleine kans op een lichte bui. Het wordt ongeveer

0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koningin Beatrix wilde dat het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam alleen het einde van de slavernij zou herdenken, niet de slachtoffers ervan. Dat schrijft historicus Gert Oost-Indie in het boek Van Willem de Zwijger tot Willem-Alexander. Hij kreeg daarvoor inzage in het geheim archief van het kabinet van de koning. Beatrix eiste dat de onthulling in het teken zou staan van de bevrijding uit slavernij en schreef dat de geschiedenis vreselijk dramatisch werd beleefd. Het boek is vrijdag gepubliceerd na het onderzoek dat Oost-Indie heeft gedaan naar het koloniale verleden van de Oranjes. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, een kleine 576 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, de II, de III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol. De metro's in Amsterdam rijden weer, nadat ze vrijdagmiddag zo'n anderhalf uur lang hadden stilgestaan. Het metronetwerk kwam rond het middaguur stil te liggen vanwege een systeemfout. Daarvoor moest een reset worden uitgevoerd, meldde een woordvoerder van stadsvervoerder GVB. Rond half twee 's middags was de storing verholpen. Het Nederlandse Koningshuis heeft, net als alle andere Europese vorstenhuizen, een geschiedenis met een koloniaal verleden en slavernij. De motieven waren in grote lijnen dezelfde als die van de Oranjes, blijkt uit onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie zegt dat de motieven economisch, geopolitiek en gericht op prestige waren. Geen enkel vorstenhuis deed er destijds afstand van of bood verzet. Koning Willem-Alexander onderscheidt zich van collega's uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Denemarken en Zweden door zich uitgebreid uit te spreken tegen het verleden van zijn familie en excuses aan te bieden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijft toch bij elkaar tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Het vertrouwen stond onder druk omdat 7 van de 12 BBB'ers vorige week tegen de Gelderse stikstofmaatregelen stemden. De overige 4 partijen waren teleurgesteld. Na stevige gesprekken hebben de 5 partijen werkafspraken gemaakt voor de resterende coalitieperiode. Desondanks ging een meerderheid van provinciale staten akkoord met het beleid dat stroken van 500 meter instelt rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden. De erkenning van het Nederlandse slavernijverleden moet volgens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis het begin zijn van een volgende fase. Directeur Bianca Groen-Galland zegt dat onderzoek maatschappelijke betekenis krijgt wanneer nieuwe historische inzichten bijdragen aan bewustwording. Het instituut wil met het Koninklijk Huis en andere betrokkenen in gesprek over de betekenis van de onderzoeksresultaten en mogelijke vervolgstappen. De organisatie reageert daarmee op het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Het instituut spreekt waardering uit voor het initiatief van koning Willem-Alexander om onderzoek te laten uitvoeren.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Op de 4e dag van ongeregeldheden rond middelbare scholen in Frankrijk zijn er problemen bij 564 onderwijsinstellingen. Het land heeft naar schatting 10.700 middelbare scholen. Scholierenprotesten lopen opnieuw op veel plaatsen uit de hand. Agenten en medewerkers van scholen worden aangevallen. Er wordt veel brand gesticht en vernield. De regering verwijt de radicaal linkse partij Ononderworpen Frankrijk gewelddadig.

0: gewelddadige protesten aan te wakkeren. De partij weerspreekt dat. Zij zegt dat falend regeringsbeleid voor de grote onrust heeft gezorgd. Middelbare scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten, chaotische lesroosters en gebrekkige voorzieningen. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land in de gebieden rond natuurreservaat Biliko-Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun CO2-uitstoot te compenseren. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en is een van de grootste programma's voor koolstofcompensatie via bodemopslag ter wereld. Het genereert koolstofkredieten door traditionele begrazingsroutes aan te passen, zodat beplanting kan teruggroeien en meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2-overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 s'avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geregeld zon. In het noordwesten misschien een lichte bui. Het wordt rond de 20 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht is er kans op plaatselijke mist. De temperatuur zakt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust, waar het wat harder waait. Morgenochtend lost de mist op en komt de zon er weer bij. Morgenmiddag wat meer bewolking, maar het blijft overwegend droog met 19 tot 21 graden. In de loop van de avond kan het in het noordwesten licht gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeker Gert Oostindie prijst koning Willem-Alexander omdat hij als staatshoofd excuses heeft aangeboden voor de Atlantische slavernij en het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oostindie leidde het onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden. Hij zegt dat de koning reageerde op heftige maatschappelijke discussies en een uitgesproken roep om erkenning. De koning heeft het aangedurfd met een open blik terug te kijken op het koloniale familieverleden. Oostindie benadrukt dat op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op het onderzoek. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas het haalt met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. De D66-minister zegt wel dat ze nog volop in gesprek is met de Kamer om de steun rond te krijgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout zei afgelopen dinsdag dat haar partij de wet niet steunt zoals het er nu uitziet. Zij vreest dat dit een financiële prikkel creëert om de intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt gestemd over de wet. De bedoeling is dat die op 1 januari ingaat. Koningin Beatrix wilde dat het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam alleen het einde van de slavernij zou herdenken, niet de slachtoffers ervan. Dat schrijft historicus Gert Oostindie in het boek Van Willem de Zwijger tot Willem-Alexander. Hij kreeg daarvoor inzage in het geheim archief van het kabinet van de koning. Beatrix eiste dat de onthulling in het teken zou staan van de bevrijding uit slavernij en schreef dat de geschiedenis vreselijk dramatisch werd beleefd. Het boek is vrijdag gepubliceerd na het onderzoek dat Oostindie heeft gedaan naar het koloniale verleden van de Oranjes. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, een kleine 576 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon Prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, de II, de III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol. De metro's in Amsterdam rijden weer, nadat ze vrijdagmiddag zo'n anderhalf uur lang hadden stilgestaan. Het metronetwerk kwam rond het middaguur stil te liggen vanwege een systeemfout. Daarvoor moest een reset worden uitgevoerd, meldde een woordvoerder van stadsvervoerder GVB. Rond 2:30 middags was de storing verholpen. Het Nederlandse Koningshuis heeft, net als alle andere Europese vorstenhuizen, een geschiedenis met een koloniaal verleden en slavernij. De motieven waren in grote lijnen dezelfde als die van de Oranjes, blijkt uit onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie zegt dat de motieven economisch, geopolitiek en gericht op prestige waren. Geen enkel vorstenhuis deed er destijds afstand van of bood verzet. Koning Willem-Alexander onderscheidt zich van collega's uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Denemarken en Zweden door zich uitgebreid uit te spreken tegen het verleden van zijn familie en excuses aan te bieden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Op de vierde dag van ongeregeldheden rond middelbare scholen in Frankrijk zijn er problemen bij 564 onderwijsinstellingen. Het land heeft naar schatting 10.700 middelbare scholen. Scholierenprotesten lopen opnieuw op veel plaatsen uit de hand. Agenten en medewerkers van scholen worden aangevallen. Er wordt veel brand gesticht en vernield. De regering verwijt de radicaal linkse partij Ononderworpen Frankrijk gewelddadige protesten aan te wakkeren. De partij weerspreekt dat. Zij zegt dat falend regeringsbeleid voor de grote onrust heeft gezorgd. Middelbare scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten, chaotische lesroosters en gebrekkige voorzieningen. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen. En nu het economisch nieuws.
0: Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
4: De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Honkballer Ozzy Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 20:15 avonds in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geregeld zon. Alleen in het noordwesten misschien een enkele lichte bui. Het wordt zo'n 20 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Behalve op de Wadden weinig wind. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag wat bewolking met regelmatig zon. En met 19 tot 21 graden warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond is het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan dat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeker Gert Oost-Indie prijst koning Willem-Alexander omdat hij als staatshoofd excuses heeft aangeboden voor de Atlantische slavernij en het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oost-Indie leidde het onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden. Hij zegt dat de koning reageerde op heftige maatschappelijke discussies en een uitgesproken roep om erkenning. De koning heeft het aangedurfd met een open blik terug te kijken op het koloniale familieverleden. Oost-Indie benadrukt dat op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op het onderzoek. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas het haalt met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. De D66-minister zegt wel dat ze nog volop in gesprek is met de Kamer om de steun rond te krijgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout zei afgelopen dinsdag dat haar partij de wet niet steunt zoals het er nu uitziet. Zij vreest dat dit een financiële prikkel creëert om de intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt gestemd over de wet. De bedoeling is dat die op 1 januari ingaat. Koningin Beatrix wilde dat het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam alleen het einde van de slavernij zou herdenken, niet de slachtoffers ervan. Dat schrijft historicus Gert Oost-Indy in het boek Van Willem de Zwijger tot Willem-Alexander. Hij kreeg daarvoor inzage in het geheim archief van het kabinet van de koning. Beatrix eiste dat de onthulling in het teken zou staan van de bevrijding uit slavernij en schreef dat de geschiedenis vreselijk dramatisch werd beleefd. Het boek is vrijdag gepubliceerd na het onderzoek dat Oost-Indy heeft gedaan naar het koloniale verleden van de Oranjes. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, een kleine 576 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, de II, de III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol. De metro's in Amsterdam rijden weer, nadat ze vrijdagmiddag zo'n anderhalf uur lang hadden stilgestaan. Het metronetwerk kwam rond het middaguur stil te liggen vanwege een systeemfout. Daarvoor moest een reset worden uitgevoerd, meldde een woordvoerder van stadsvervoerder GVB. Rond 1:30 middags was de storing verholpen. Het Nederlandse Koningshuis heeft, net als alle andere Europese vorstenhuizen, een geschiedenis met een koloniaal verleden en slavernij. De motieven waren in grote lijnen dezelfde als die van de Oranjes, blijkt uit onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indy zegt dat de motieven economisch, geopolitiek en gericht op prestige waren. Geen enkel vorstenhuis deed er destijds afstand van of bood verzet. Koning Willem-Alexander onderscheidt zich van collega's uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Denemarken en Zweden door zich uitgebreid uit te spreken tegen het verleden van zijn familie en excuses aan te bieden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Op de vierde dag van ongeregeldheden rond middelbare scholen in Frankrijk zijn er problemen bij 564 onderwijsinstellingen. Het land heeft naar schatting 10.700 middelbare scholen. Scholierenprotesten lopen opnieuw op veel plaatsen uit de hand. Agenten en medewerkers van scholen worden aangevallen. Er wordt veel brand gesticht en vernield. De regering verwijt de radicaal linkse partij Ononderworpen Frankrijk gewelddadige protesten aan te wakkeren. De partij weerspreekt dat. Zij zegt dat falend regeringsbeleid voor de grote onrust heeft gezorgd. Middelbare scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten, chaotische lesroosters en gebrekkige voorzieningen. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij vier hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en 11.000 euro cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van 2 miljoen euro in beslag genomen. De vier hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten.
5: Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen.
4: En nu het economisch nieuws. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampt in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kaststroom.
5: Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdagochtend met 0,4% gestegen naar 1106,92 punten. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Universal Music Group steeg 2,7% en was de sterkste stijger in de AEX. Ahold Delhaize en DSM Firmenich daalden tot 2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Honkballer Ozzie Albies heeft Atlanta Braves naar de volgende ronde van de playoffs in de MLB geslagen. Hij sloeg een homerun bij de 6-2 overwinning op Philadelphia Phillies. Daarmee wonnen de Braves de best-of-three-serie met 2-1. Albies zorgde in de vierde inning voor 2 punten. De stand was toen 3-0. Atlanta treft nu titelverdediger Los Angeles Dodgers in de volgende ronde. Albies kwam in maart namens het Koninkrijksteam uit op de World Baseball Classic. Aanvaller Christos Tsolis van Griekenland heeft bij de wedstrijd tegen Nederland in de Nations League een dijbeenblessure opgelopen. De 24-jarige speler van Arsenal greep in de 18e minuut naar de achterkant van zijn rechter dijbeen en moest worden vervangen. Hij mist daardoor zondag de wedstrijd tegen Duitsland in Thessaloniki. Griekenland staat na 3 speelronden met 7 punten bovenaan in groep 2 van de A-divisie. Nederland volgt op de 2e plaats met 5 punten en speelt zondag om 9:15 in Eindhoven tegen Servië. Max Verstappen heeft de 4e tijd neergezet in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofdracing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geregeld zon. Alleen in het noordwesten misschien een enkele lichte bui. Het wordt zo'n 20 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Behalve op de Wadden weinig wind. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag wat bewolking met regelmatig zon. En met 19 tot 21 graden warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond is het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan dat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn grootvader. Hij stak zijn opa vorig jaar mei op straat in Den Haag meerdere keren met een keukenmes. De man verkeerde tijdens het steekincident in een psychose. De rechtbank verklaarde hem verminderd toerekeningsvatbaar. Koning Willem-Alexander is een voorbeeld voor andere koningshuizen hoe om te gaan met het koloniale verleden. Dat zegt Rabin Baldersing, de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. De koning erkent dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Baldersing vindt dat erkenning en herkenning moeten beginnen met bewustwording in het onderwijs. Hij zegt dat het nog akelig stil is om het onderwijs inclusiever te maken. Een 62-jarige voetganger uit Schagen is vrijdagochtend rond 10 uur overleden door een aanrijding met een vrachtwagen in Callantsoog. De 39-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dijk en Waard is aangehouden. Uit eerste onderzoek blijkt niet dat de chauffeur onder invloed van alcohol was. Onderzoeker Gert Oost-Indi prijst koning Willem-Alexander omdat hij als staatshoofd excuses heeft aangeboden voor de Atlantische slavernij en het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oost-Indi leidde het onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden. Hij zegt dat de koning reageerde op heftige maatschappelijke discussies en een uitgesproken roep om erkenning. De koning heeft het aangedurfd met een open blik terug te kijken op het koloniale familieverleden. Oost-Indi benadrukt dat op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op het onderzoek. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas het haalt met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. De D66-minister zegt wel dat ze nog volop in gesprek is met de Kamer om de steun rond te krijgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout zei afgelopen dinsdag dat haar partij de wet niet steunt zoals het er nu uitziet. Zij vreest dat dit een financiële prikkel creëert om de intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt gestemd over de wet. De bedoeling is dat die op 1 januari ingaat. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, een kleine 576 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het grootste deel van de inkomsten werd verdiend aan de Nederlandse Handelmaatschappij en de Billiton-maatschappij in de 19e eeuw. Deze ondernemingen zijn opgericht door koning Willem I en zijn kleinzoon prins Hendrik. Morele overwegingen over slavernij of dwangarbeid speelden bij Willem I, de II, de III en Wilhelmina niet of nauwelijks een rol.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk zijn op de vierde dag van scholierenprotesten problemen bij 564 van de ongeveer 10.700 middelbare scholen. Veel betogingen verlopen vreedzaam. Op andere plaatsen worden agenten en schoolmedewerkers aangevallen en wordt er brand gesticht.
8: Sinds dinsdag raakten 235 mensen gewond. 2000 mensen zijn gearresteerd, van wie 90% minderjarig is. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten en gebrekkige voorzieningen. In het Belgische Luik zijn de middelbare scholen vrijdag dicht na ongeregeldheden. 6 mensen zijn aangehouden. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het aantal besmettingen staat op ongeveer 8300. Het is de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Het virus verspreidt zich vooral in het noorden en oosten. Daar heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen landbouwer Chris van Haverbeke. Een jury bevond de 48-jarige man schuldig aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 jaar en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het OM vraagt ook extra maatregelen, waardoor Van Haverbeke nooit meer de gevangenis zou verlaten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Een Indiase piloot heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen tijdens een aanval van zijn co-piloot op een vlucht van Fly Dubai. Smit Machar vertelde premier Narendra Modi dat hij gewond de cockpitdeur opende, waarna passagiers naar binnen kwamen en de co-piloot overmeesterde. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. De vlucht was onderweg naar Tel Aviv. Israël zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Noord-Korea ontkent dat het mijnen heeft gelegd in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea beschuldigde het land er in september van dat 3 militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het regime in Pyongyang. Seoul overweegt alle mogelijke maatregelen tegen Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beschuldigt Zuid-Korea ervan zelfs een verontschuldiging te eisen.
9: En nu het economisch nieuws. Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De
10: De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel.
11: De inflatie in de eurozone is in september gestegen.

0: september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Volvo Cars verlaagt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampte in het derde kwartaal met dalende verkopen. Eerder dit jaar rekende Volvo nog op een forse stijging in de tweede jaarhelft en een veel betere vrije kasstroom. Het bedrijf vindt de marktomstandigheden nu te onzeker om nieuwe voorspellingen te geven. In China daalden de verkopen ruim 40% door felle concurrentie van Chinese merken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen 14% door onder meer importheffingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull een tijd van 1 minuut 37 seconden en 785 duizendste. Charles Leclerc was in Sepang de snelste met 1 minuut 37 seconden en 528 duizendste. Verstappen reed in de beginfase op mediumbanden de snelste ronde. Leclerc, teamgenoot Isaac Hadjar en Lando Norris doken later op zachte banden onder zijn tijd. De kwalificatie is zaterdagochtend om 10 uur. De race is zondag om 9 uur 's ochtends. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofdracing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste twee trainingen voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de vierde tijd in de tweede vrije training nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een derde vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april.

0: verloor bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we perioden met zon. In het noordwesten is er een kleine kans op een lichte bui. Het wordt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon volop. In de middag wat meer bewolking met regelmatig zon en 19 tot 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. In de loop van de avond kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland draagt 4 miljoen euro bij aan het behoud van het strand bij de Brouwersdam. Het strand dreigt te verdwijnen doordat het zand in hoog tempo wegspoelt. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben 10 miljoen euro nodig om het strand aan te vullen met 600.000 kuub zand. Zeeland heeft nog geen besluit genomen over een bijdrage. De gemeenten hopen ook op steun van ministeries en ondernemers. Het optreden van koning Willem-Alexander is volgens rabbin Baldeusing een voorbeeld voor andere koningshuizen wereldwijd. Baldeusing is de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Hij zegt dat de koning door het onderzoek naar het koloniale verleden heeft laten zien hoe je daarmee omgaat. Het staatshoofd erkent dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Baldeusing vindt dat erkenning en herkenning moeten beginnen met bewustwording, ook in het onderwijs. Het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden moet leiden tot concrete stappen voor herstel. Dat zegt het Zwart Manifest, een collectief van organisaties die zich inzetten voor herstel. Het manifest noemt het onderzoek een belangrijke bijdrage aan kennis en erkenning, maar zegt dat daarmee nog geen herstel is bereikt. De organisaties willen onder meer een nationaal herstelfonds en een meerjarig herstelplan. Jerry Afrii van Stichting Nederland Wordt Beter wil echte daden en minder woorden. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken heeft op X boos gereageerd op een bericht van wethouder Tom de Nooyer van Oldebroek. De Nooyer vierde dat in de Gelderse gemeente de regenboogvlag niet meer wordt gehesen. Bij zijn bericht plaatste hij een afbeelding van een regenboogvlag met een verbodsteken. Van den Burg noemt het ernstig dat een wethouder dit viert. De Nooyer zit namens zijn eigen partij, Christelijk Verbond Oldebroek, in het college. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas het haalt, met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. Ze is nog volop in gesprek met de Kamer om de steun rond te krijgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout steunt de wet niet zoals het er nu uitziet. Zij vreest dat dit een financiële prikkel creëert om de intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt gestemd over de wet die op 1 januari in moet gaan. Een 62-jarige voetganger uit Schagen is vrijdagochtend rond 10 uur overleden door een aanrijding met een vrachtwagen in Callantsoog. De 39-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dijk en Waard is aangehouden. Uit eerste onderzoek blijkt niet dat de chauffeur onder invloed van alcohol was.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Schmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening. Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot-afweerraketten nodig te hebben. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg.
4: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is beboet voor een video waarin hij dreigt een hooggeplaatst Hamas-lid te executeren. De kiescommissie spreekt van verkiezingspropaganda en een poging tot het ronselen van stemmen met publieke middelen. In de inmiddels verwijderde video op X zoekt Ben-Gvir, geflankeerd door gewapende militairen, een Palestijnse arrestant op in zijn cel. Hij verwijt de man achter een aanslag op een bus te zitten en zegt van plan te zijn hem te executeren. Ben-Gvir moet de video verwijderen en omgerekend €5.800 betalen aan twee organisaties die een klacht hadden ingediend. Oekraïne spreekt tegen dat het zonder F-16's dreigt te komen zitten. De regering in Kiev noemt berichten dat de gevechtsvliegtuigen komende winter allemaal aan de grond staan door traag onderhoud simpelweg niet waar. De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten kreeg, hebben een belangrijk aandeel in de luchtverdediging. Ze helpen bijvoorbeeld nieuwe Russische drones met straalmotor neer te halen. Sabena Engineering, de Belgische defensieminister en het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken ontkennen het bericht uit de Wall Street Journal. In Frankrijk zijn op de vierde dag van scholierenprotesten problemen bij 564 van de ongeveer 10.700 middelbare scholen. Veel betogingen verlopen vreedzaam. Op andere plaatsen worden agenten en schoolmedewerkers aangevallen en wordt er brand gesticht. Sinds dinsdag raakten 235 mensen gewond. 2000 mensen zijn gearresteerd, van wie 90% minderjarig is. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten en gebrekkige voorzieningen. In het Belgische Luik zijn de middelbare scholen vrijdag dicht na ongeregeldheden. 6 mensen zijn aangehouden. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China. De servers hebben een waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via derde landen hebben gebruikt om de exportbeperkingen te omzeilen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor superintelligence. Louis verscheepte de spullen via landen als Maleisië en Singapore. Daar is geen vergunning nodig. Vervolgens voerde hij ze illegaal uit naar China.
7: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore.
3: De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko-Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen. Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur heeft het contract met doelman Thijs Jansen verlengd tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar. De 24-jarige keeper speelt sinds de zomer van 2024 voor de Friese club. Hij kwam sindsdien 84 keer in actie. Technisch manager Lars Lamboy noemt Jansen een stabiele factor onder de lat. Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie. De club staat na 7 wedstrijden 14e met 5 punten. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak.
8: Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de vierde tijd in de tweede vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een derde vrije training en om 10:00 ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig. In het noordwesten kan er een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht is er plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag blijft het warm met 19 tot 21 graden. Het blijft overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan 's avonds wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg in Doetinchem is een fietser om het leven gekomen. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een persoon op de fiets. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De provincie Zuid-Holland draagt 4 miljoen euro bij aan het behoud van het strand bij de Brouwersdam. Het strand dreigt te verdwijnen doordat het zand in hoog tempo wegspoelt. De gemeente Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben 10 miljoen euro nodig om het strand aan te vullen met 600.000 kuub zand. Zeeland heeft nog geen besluit genomen over een bijdrage. De gemeenten hopen ook op steun van ministeries en ondernemers. Het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden moet leiden tot concrete stappen voor herstel. Dat zegt het Zwart Manifest, een collectief van organisaties die zich inzetten voor herstel. Het manifest noemt het onderzoek een belangrijke bijdrage aan kennis en erkenning, maar zegt dat daarmee nog geen herstel is bereikt. De organisaties willen onder meer een nationaal herstelfonds en een meerjarig herstelplan. Jerry Afrii van Stichting Nederland Wordt Beter wil echte daden en minder woorden. Het optreden van koning Willem-Alexander is volgens rabbin Baldeusing een voorbeeld voor andere koningshuizen wereldwijd. Baldeusing is de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme.
3: Hij zegt dat de koning door het onderzoek naar het koloniale verleden heeft laten zien hoe je daarmee omgaat. Het staatshoofd erkent dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Baldur Singh vindt dat erkenning en herkenning moeten beginnen met bewustwording, ook in het onderwijs. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken heeft op X boos gereageerd op een bericht van wethouder Tom de Nooyer van Oldebroek. De Nooyer vierde dat in de Gelderse gemeente de regenboogvlag niet meer wordt gehesen. Bij zijn bericht plaatste hij een afbeelding van een regenboogvlag met een verbodsteken. Van den Burg noemt het ernstig dat een wethouder dit viert. De Nooyer zit namens zijn eigen partij, Christelijk Verbond Oldebroek, in het college. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas het haalt, met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. Ze is nog volop in gesprek met de Kamer om de steun rond te krijgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout steunt de wet niet zoals het er nu uitziet. Zij vreest dat dit een financiële prikkel creëert om de intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt gestemd over de wet die op 1 januari in moet gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Schmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening. Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot afweerraketten nodig te hebben. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is beboet voor een video waarin hij dreigt een hooggeplaatst Hamas-lid te executeren. De kiescommissie spreekt van verkiezingspropaganda en een poging tot het ronselen van stemmen met publieke middelen. In de inmiddels verwijderde video op X zoekt Ben-Gvir, geflankeerd door gewapende militairen, een Palestijnse arrestant op in zijn cel. Hij verwijt de man achter een aanslag op een bus te zitten en zegt van plan te zijn hem te executeren. Ben-Gvir moet de video verwijderen en omgerekend €5.800 betalen aan 2 organisaties die een klacht hadden ingediend. Oekraïne spreekt tegen dat het zonder F-16's dreigt te komen zitten. De regering in Kiev noemt berichten dat de gevechtsvliegtuigen komende winter allemaal aan de grond staan door traag onderhoud simpelweg niet waar. De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten kreeg, hebben een belangrijk aandeel in de luchtverdediging. Ze helpen bijvoorbeeld nieuwe Russische drones met straalmotor neer te halen. Sabena Engineering, de Belgische defensieminister en het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken ontkennen het bericht uit de Wall Street Journal. In Frankrijk zijn op de 4e dag van scholierenprotesten problemen bij 564 van de ongeveer 10.700 middelbare scholen. Veel betogingen verlopen vreedzaam. Op andere plaatsen worden agenten en schoolmedewerkers aangevallen en wordt er brand gesticht. Sinds dinsdag raakten 235 mensen gewond. 2000 mensen zijn gearresteerd, van wie 90% minderjarig is. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten en gebrekkige voorzieningen. In het Belgische Luik zijn de middelbare scholen vrijdag dicht na ongeregeldheden. 6 mensen zijn aangehouden. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie.
5: En nu het economisch nieuws.
3: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
7: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Tönnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Tönnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Mehti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz.
3: De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
10: Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de 4e tijd in de 2e vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een 3e vrije training en om 10:00 ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilaar.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig, al kan er in het noordwesten misschien een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon volop. In de middag wat meer bewolking, maar nog steeds geregeld zon. Met 19 tot 21 graden wordt het warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het meest droog, alleen in het noordwesten kans op wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het ministerie van Landbouw mag gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een procedure van brancheverenigingen LTO en POV. De rechter vindt dat de openbaarheid zwaarder weegt dan de privacy van boeren. Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer aantallen dieren, stalgegevens en geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat hij de regels over transparantie uitvoert, maar voelt er wel voor om in de toekomst gegevens te publiceren op basis van postcode in plaats van adresgegevens. Bij een verkeersongeval op de Varsseveldse weg in Doetinchem is een fietser om het leven gekomen. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een persoon op de fiets. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het optreden van koning Willem-Alexander is volgens rabbin Baldeusing een voorbeeld voor andere koningshuizen wereldwijd. Baldeusing is de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Hij zegt dat de koning door het onderzoek naar het koloniale verleden heeft laten zien hoe je daarmee omgaat. Het staatshoofd erkent dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Baldeusing vindt dat erkenning en herkenning moeten beginnen met bewustwording, ook in het onderwijs. Het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden moet leiden tot concrete stappen voor herstel. Dat zegt het Zwart Manifest, een collectief van organisaties die zich inzetten voor herstel. Het manifest noemt het onderzoek een belangrijke bijdrage aan kennis en erkenning, maar zegt dat daarmee nog geen herstel is bereikt. De organisaties willen onder meer een nationaal herstelfonds en een meerjarig herstelplan. Jerry Afrii van Stichting Nederland Wordt Beter wil echte daden en minder woorden. De provincie Zuid-Holland draagt 4 miljoen euro bij aan het behoud van het strand bij de Brouwersdam. Het strand dreigt te verdwijnen doordat het zand in hoog tempo wegspoelt. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben 10 miljoen euro nodig om het strand aan te vullen met 600.000 kuub zand. Zeeland heeft nog geen besluit genomen over een bijdrage. De gemeenten hopen ook op steun van ministeries en ondernemers. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken heeft op X boos gereageerd op een bericht van wethouder Tom de Nooyer van Oldebroek. De Nooyer vierde dat in de Gelderse gemeente de regenboogvlag niet meer wordt gehesen. Bij zijn bericht plaatste hij een afbeelding van een regenboogvlag met een verbodsteken. Van den Burg noemt het ernstig dat een wethouder dit viert. De Nooyer zit namens zijn eigen partij, Christelijk Verbond Oldebroek, in het college.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Shmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening.
3: Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot-afweerraketten nodig te hebben. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg.
14: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is beboet voor een video waarin hij dreigt een hooggeplaatst Hamas-lid te executeren. De kiescommissie spreekt van verkiezingspropaganda en een poging tot het ronselen van stemmen met publieke middelen. In de inmiddels verwijderde video op X zoekt Ben-Gvir, geflankeerd door gewapende militairen, een Palestijnse arrestant op in zijn cel. Hij verwijt de man achter een aanslag op een bus te zitten en zegt van plan te zijn hem te executeren. Ben-Gvir moet de video verwijderen en omgerekend €5.800 betalen aan 2 organisaties die een klacht hadden ingediend. Oekraïne spreekt tegen dat het zonder F-16's dreigt te komen zitten. De regering in Kiev noemt berichten dat de gevechtsvliegtuigen komende winter allemaal aan de grond staan door traag onderhoud simpelweg niet waar. De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten kreeg, hebben een belangrijk aandeel in de luchtverdediging. Ze helpen bijvoorbeeld nieuwe Russische drones met straalmotor neer te halen. Sabena Engineering, de Belgische defensieminister en het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken ontkennen het bericht uit de Wall Street Journal. In Frankrijk zijn op de vierde dag van scholierenprotesten problemen bij 564 van de ongeveer 10.700 middelbare scholen. Veel betogingen verlopen vreedzaam. Op andere plaatsen worden agenten en schoolmedewerkers aangevallen en wordt er brand gesticht. Sinds dinsdag raakten 235 mensen gewond. 2000 mensen zijn gearresteerd, van wie 90% minderjarig is. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lerarentekorten en gebrekkige voorzieningen. In het Belgische Luik zijn de middelbare scholen vrijdag dicht na ongeregeldheden. 6 mensen zijn aangehouden. De Duitse politie heeft 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze omschrijft als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch. Het gaat om cd's, vinylplaten en cassettes. Bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern zijn 20.000 stuks gevonden. Ook zijn harde schijven, mobiele telefoons, USB-sticks en €11.000 cash in beslag genomen. Daarnaast zijn waardevolle spullen met een geschatte waarde van €2 miljoen in beslag genomen. De 4 hoofdverdachten zijn tussen de 43 en 56 jaar oud. Ze worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. En nu het economisch nieuws. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen
3: te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
15: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit.
3: Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
15: De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
3: Boekhandels hebben donderdag 1,5 keer zoveel boeken van Paulien Cornelissen verkocht als in heel september bij elkaar. Dat meldt een woordvoerder van Libris, de organisatie van 240 boekhandels. Haar columnbundel In het Kort ging het best over de toonbank. Dat kan te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant. Het kan ook simpelweg zijn omdat deze boeken het meest voorradig waren. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Visma Lease Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofd racing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport.
17: City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigde op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de 4e tijd in de 2e vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een 3e vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilaar.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we perioden met zon. In het noordwesten is er een kleine kans op een lichte bui. Het wordt zo'n 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag wat bewolking met regelmatig zon ertussen. Het wordt 19 tot 21 graden, warm voor begin oktober. Morgenavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Koning Willem II heeft in 1843 korte tijd overwogen om het eiland Borneo aan Frankrijk te verkopen voor minstens 50 miljoen gulden. Het voorstel kwam van minister van Koloniën J.C. Bout, die met de opbrengst de Nederlandse staatsschuld wilde verlichten. Willem II zag de financiële voordelen, maar besloot het plan niet verder te onderzoeken, omdat hij vreesde dat de relatie met Groot-Brittannië daardoor blijvend zou verslechteren. De koning was zelf voorstander van Nederlandse gebiedsuitbreiding in toenmalig Indië en had gehoord dat Borneo rijk was aan onder meer goud. Tegelijkertijd waren de financiële en militaire middelen beperkt door de grote schuldenlast die zijn vader, Willem I, had nagelaten.
20: De 22-jarige man die woensdag is aangehouden na een dodelijk steekincident in Alkmaar, wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De man blijft 14 dagen langer in voorarrest, meldt het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Het steekincident vond woensdag rond 5:30 's middags plaats op het terrein van een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Daarbij kwam een 24-jarige man om het leven. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht.
18: De historische erfenis van het Huis Oranje-Nassau is in de voormalige koloniën nog altijd tastbaar. Dat komt naar voren uit het onderzoek dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren naar het Nederlandse koloniale verleden. De relatie tussen Suriname en het Koningshuis bevindt zich volgens de onderzoekers op een keerpunt, waarbij de betekenis verschuift van erkenning en verbinding naar een adres van politieke en juridische verantwoordelijkheid. In Indonesië wordt de koninklijke familie niet één op één geassocieerd met onderdrukking en is de roep om herstel minder sterk dan in Suriname. De Caribische eilanden lijken een ander perspectief te hebben, waar het koninklijk huis door sommigen wordt gezien als iets dat het land Nederland ontstijgt.

0: Veel aandacht wordt besteed aan de koloniën in het oosten.
1: Het ministerie van Landbouw mag gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een procedure van brancheverenigingen LTO en POV. De rechter vindt dat de openbaarheid zwaarder weegt dan de privacy van boeren. Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer aantallen dieren, stalgegevens en geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat hij de regels over transparantie uitvoert, maar voelt er wel voor om in de toekomst gegevens te publiceren op basis van postcode in plaats van adresgegevens. Bij een verkeersongeval op de Varsseveldse weg in Doetinchem is een fietser om het leven gekomen. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een persoon op de fiets. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Belgisch Hof van Assise heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het Hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke mogelijk ook na zijn straf in de gevangenis moet blijven. Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Shmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening. Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot-afweerraketten nodig te hebben. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg. Oekraïne spreekt tegen dat het zonder F-16's dreigt te komen zitten. De regering in Kiev noemt berichten dat de gevechtsvliegtuigen komende winter allemaal aan de grond staan door traag onderhoud simpelweg niet waar. De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten kreeg, hebben een belangrijk aandeel in de luchtverdediging. Ze helpen bijvoorbeeld nieuwe Russische drones met straalmotor neer te halen. Sabena Engineering, de Belgische defensieminister en het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken ontkennen het bericht uit de Wall Street Journal. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is beboet voor een video waarin hij dreigt een hooggeplaatst Hamas-lid te executeren. De kiescommissie spreekt van verkiezingspropaganda en een poging tot het ronselen van stemmen met publieke middelen.
0: In de inmiddels verwijderde video op X zoekt

0: Ben-Gvir, geflankeerd door gewapende militairen, een Palestijnse arrestant op in zijn cel. Hij verwijt de man achter een aanslag op een bus te zitten en zegt van plan te zijn hem te executeren. Ben-Gvir moet de video verwijderen en omgerekend 5.800 euro betalen aan twee organisaties die een klacht hadden ingediend. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt. Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Visma Lise Bike heeft de Britse renner Mark Donovan vastgelegd. De 27-jarige Donovan komt na dit seizoen over van Pinarello Q36.5 en tekent een contract tot eind 2028. Mark Reef, hoofdracing van de Nederlandse ploeg, noemt Donovan een zeer betrouwbare en veelzijdige renner. Volgens Reef past Donovan goed bij de manier waarop de ploeg koerst. De afgelopen seizoenen heeft Donovan laten zien dat je in verschillende situaties op hem kunt rekenen. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de 4e tijd in de 2e vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een 3e vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktobe en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilaar.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig, met af en toe een wolkenveld. In het noordwesten kan er een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Middagtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig uit het westen. In de loop van de avond kan het in het noordwesten licht gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia Reumer, betreurt dat er in de eerste berichtgeving over de koloniale rol van de Oranjes weinig aandacht is voor de situatie in het Caribisch gebied. Volgens haar wordt vooral aandacht besteed aan de voormalige koloniën in het oosten. Ze is benieuwd wat er in de 5 onderzoeksboeken over het Caribisch deel wordt gezegd en hoopt dat die snel daar verkrijgbaar zijn. Camelia Reumer vindt dat de rol van het koninklijk huis bij de slavernij klein wordt gehouden. Ze vreest dat daaruit wordt geconcludeerd dat er geen herstelbetalingen hoeven te worden betaald. Premier Rob Jetten zegt dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Volgens hem loopt er al een meerjarenprogramma sinds de excuses voor het slavernijverleden. Het kabinet stelde daar in 2023 200 miljoen euro voor beschikbaar. Jetten was diep onder de indruk dat koning Willem-Alexander zelf om het onderzoek had gevraagd. Hij hoopt dat het onderzoek kan bijdragen aan verzoening en meer bewustzijn over de doorwerking van het koloniale verleden. De historische erfenis van het Huis Oranje-Nassau is in de voormalige koloniën nog altijd tastbaar. Maar er wordt op verschillende manieren naar gekeken. In Suriname verschuift de betekenis van het koningshuis van erkenning en verbinding naar een adres van politieke en juridische verantwoordelijkheid. In Indonesië wordt kolonialisme breed afgekeurd, maar wordt de koninklijke familie er niet direct geassocieerd met onderdrukking. De Caribische eilanden hebben een pragmatische relatie tot Nederland en het koningshuis. Wel spelen daar nog altijd kwesties van zelfbeschikking en gelijkwaardigheid. Mitchell Esayas, medeoprichter van The Black Archives en New Urban Collective, levert het koninklijke lintje in dat hij in 2023 kreeg. Hij doet dat naar aanleiding van het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. Esayas vindt de verklaring van koning Willem-Alexander na de presentatie van het onderzoek niet krachtig genoeg. Hij zegt dat woorden over verzoening en verbinding niet genoeg zijn zolang economische en raciale ongelijkheid blijft bestaan. Esayas kreeg het lintje voor zijn maatschappelijke betrokkenheid, maar zegt het vanwege het onderzoek nu niet meer te willen dragen. De provincie Zuid-Holland wil 4 miljoen euro bijdragen aan behoud van het strand voor de Brouwersdam. Deze populaire recreatieplek dreigt te verdwijnen omdat het zand in hoog tempo wegspoelt. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeggen 10 miljoen euro nodig te hebben om het strand aan te vullen met 600.000 kuub zand. 10 jaar geleden werd het strand al aangevuld met 500.000 kuub zand. Maar een groot deel daarvan is alweer verdwenen. Omdat het strand alleen een recreatieve functie heeft, valt het behoud niet onder het Rijk. Koning Willem II heeft in 1843 korte tijd overwogen om het eiland Borneo aan Frankrijk te verkopen voor minstens 50 miljoen gulden. Het voorstel kwam van minister van Koloniën J.C. Bout, die met de opbrengst de Nederlandse staatsschuld wilde verlichten. Willem II zag de financiële voordelen, maar besloot het plan niet verder te onderzoeken, omdat hij vreesde dat de relatie met Groot-Brittannië daardoor blijvend zou verslechteren. De koning was zelf voorstander van Nederlandse gebiedsuitbreiding in toenmalig Indië en had gehoord dat Borneo rijk was aan onder meer goud. Tegelijkertijd waren de financiële en militaire middelen beperkt door de grote schuldenlast die zijn vader, Willem I, had nagelaten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Een Belgisch Hof van Assize heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het Hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke mogelijk ook na zijn straf in de gevangenis moet blijven. Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Schmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening. Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot-afweerraketten nodig te hebben. Een recordaantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg. Oekraïne spreekt tegen dat het zonder F-16's dreigt te komen zitten. De regering in Kiev noemt berichten dat de gevechtsvliegtuigen komende winter allemaal aan de grond staan door traag onderhoud simpelweg niet waar. De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten kreeg, hebben een belangrijk aandeel in de luchtverdediging. Ze helpen bijvoorbeeld nieuwe Russische drones met straalmotor neer te halen. Sabena Engineering, de Belgische defensieminister en het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken ontkennen het bericht uit de Wall Street Journal. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is beboet voor een video waarin hij dreigt een hooggeplaatst Hamas-lid te executeren. De kiescommissie spreekt van verkiezingspropaganda en een poging tot het ronselen van stemmen met publieke middelen. In de inmiddels verwijderde video op X zoekt Ben-Gvir, geflankeerd door gewapende militairen, een Palestijnse arrestant op in zijn cel. Hij verwijt de man achter een aanslag op een bus te zitten en zegt van plan te zijn hem te executeren. Ben-Gvir moet de video verwijderen en omgerekend €5.800 betalen aan 2 organisaties die een klacht hadden ingediend. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt. Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de vierde tijd in de tweede vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een derde vrije training en om 10:00 ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de achtste finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktobe en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30e wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als zesde. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende twee Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon. In het noordwesten misschien een lichte bui. Het wordt rond de 20 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag wat bewolking, maar ook veel zon. Het wordt 19 tot 21 graden, warm voor begin oktober. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Morgenavond vooral droog. In het noordwesten mogelijk wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oud-premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia Reumer, betreurt dat er in de eerste berichtgeving over de koloniale rol van de Oranjes weinig aandacht is voor de situatie in het Caribisch gebied. Volgens haar wordt vooral aandacht besteed aan de voormalige koloniën in het oosten. Ze is benieuwd wat er in de 5 onderzoeksboeken over het Caribisch deel wordt gezegd en hoopt dat die snel daar verkrijgbaar zijn. Camelia Reumer vindt dat de rol van het Koninklijk Huis bij de slavernij klein wordt gehouden. Ze vreest dat daaruit wordt geconcludeerd dat er geen herstelbetalingen hoeven te worden betaald. Premier Rob Jette zegt dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen, na aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Volgens hem loopt er al een meerjarenprogramma sinds de excuses voor het slavernijverleden. Het kabinet stelde daar in 2023 200 miljoen euro voor beschikbaar. Jette was diep onder de indruk dat koning Willem-Alexander zelf om het onderzoek had gevraagd. Hij hoopt dat het onderzoek kan bijdragen aan verzoening en meer bewustzijn over de doorwerking van het koloniale verleden. De historische erfenis van het Huis Oranje-Nassau is in de voormalige koloniën nog altijd tastbaar. Maar er wordt op verschillende manieren naar gekeken. In Suriname verschuift de betekenis van het koningshuis van erkenning en verbinding naar een adres van politieke en juridische verantwoordelijkheid. In Indonesië wordt kolonialisme breed afgekeurd, maar wordt de koninklijke familie er niet direct geassocieerd met onderdrukking. De Caribische eilanden hebben een pragmatische relatie tot Nederland en het koningshuis. Wel spelen daar nog altijd kwesties van zelfbeschikking en gelijkwaardigheid. Mitchell Esaias, medeoprichter van The Black Archives en New Urban Collective, levert het koninklijke lintje in dat hij in 2023 kreeg. Hij doet dat naar aanleiding van het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. Esaias vindt de verklaring van koning Willem-Alexander na de presentatie van het onderzoek niet krachtig genoeg. Hij zegt dat woorden over verzoening en verbinding niet genoeg zijn zolang economische en raciale ongelijkheid blijft bestaan. Esaias kreeg het lintje voor zijn maatschappelijke betrokkenheid, maar zegt het vanwege het onderzoek nu niet meer te willen dragen. De provincie Zuid-Holland wil 4 miljoen euro bijdragen aan behoud van het strand voor de Brouwersdam. Deze populaire recreatieplek dreigt te verdwijnen omdat het zand in hoog tempo wegspoelt. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeggen 10 miljoen euro nodig te hebben om het strand aan te vullen met 600.000 kuub zand. 10 jaar geleden werd het strand al aangevuld met 500.000 kuub zand. Maar een groot deel daarvan is alweer verdwenen. Omdat het strand alleen een recreatieve functie heeft, valt het behoud niet onder het Rijk. Koning Willem II heeft in 1843 korte tijd overwogen om het eiland Borneo aan Frankrijk te verkopen voor minstens 50 miljoen gulden. Het voorstel kwam van minister van Koloniën J.C. Bout, die met de opbrengst de Nederlandse staatsschuld wilde verlichten. Willem II zag de financiële voordelen, maar besloot het plan niet verder te onderzoeken, omdat hij vreesde dat de relatie met Groot-Brittannië daardoor blijvend zou verslechteren. De koning was zelf voorstander van Nederlandse gebiedsuitbreiding in toenmalig Indië en had gehoord dat Borneo rijk was aan onder meer goud. Tegelijkertijd waren de financiële en militaire middelen beperkt door de grote schuldenlast die zijn vader, Willem I, had nagelaten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Een Belgisch Hof van Assize heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het Hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke, mogelijk ook na zijn straf, in de gevangenis moet blijven. Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Schmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening. Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot-afweerraketten nodig te hebben. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg. Oekraïne spreekt tegen dat het zonder F-16's dreigt te komen zitten. De regering in Kiev noemt berichten dat de gevechtsvliegtuigen komende winter allemaal aan de grond staan door traag onderhoud simpelweg niet waar. De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten kreeg, hebben een belangrijk aandeel in de luchtverdediging. Ze helpen bijvoorbeeld nieuwe Russische drones met straalmotor neer te halen. Sabena Engineering, de Belgische defensieminister en het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken ontkennen het bericht uit de Wall Street Journal. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is beboet voor een video waarin hij dreigt een hooggeplaatst Hamas-lid te executeren. De kiescommissie spreekt van verkiezingspropaganda en een poging tot het ronselen van stemmen met publieke middelen. In de inmiddels verwijderde video op X zoekt Ben-Gvir, geflankeerd door gewapende militairen, een Palestijnse arrestant op in zijn cel. Hij verwijt de man achter een aanslag op een bus te zitten en zegt van plan te zijn hem te executeren. Ben-Gvir moet de video verwijderen en omgerekend €5.800 betalen aan twee organisaties die een klacht hadden ingediend. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louie zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt. Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten. De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel volledig van de hand. Een woordvoerder zegt dat een verbod voor niemand voordelig zou zijn. Het zou het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen. De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft. De EU is klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap. Dat moet een eventuele vrijgave van voorraden organiseren. De Europese Commissie benadrukt dat er in de EU geen direct probleem is met de leveringszekerheid. De bevoorrading is voorlopig stabiel. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8%. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De inflatie ligt daarmee ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente dit jaar al 2 keer verhoogd en mogelijk volgen er nog meer verhogingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de 4e tijd in de 2e vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een 3e vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende 2 Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag periode met zon. In het noordwesten misschien een lichte bui. Het wordt rond de 20 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag wat bewolking, maar ook veel zon. Het wordt 19 tot 21 graden, warm voor begin oktober. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Morgenavond vooral droog, in het noordwesten mogelijk wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Evenementenlocatie Villa Thalia in Rotterdam wordt op last van burgemeester Carola Schouten voor 24 uur gesloten. Daardoor gaat het optreden van rapper Joey A.K. vrijdag om 23 uur niet door. De burgemeester legde eerder deze week een gebiedsverbod op aan Joey A.K. vanwege een concrete dreiging rond het optreden. De voorzieningenrechter schrapte het gebiedsverbod vrijdagmorgen. De burgemeester vindt andere maatregelen onvoldoende en sluit daarom de locatie tijdelijk. De provincie Noord-Brabant moet uiterlijk 4 februari 2027 een besluit hebben genomen over de vergunningen van 5 pluimveehouders. Dat heeft de Raad van State besloten na een bezwaar van natuurorganisatie Mobilization for the Environment. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden waar nu veel stikstof belandt. De provincie kondigde deze zomer aan de vergunningen in te trekken. Op aandringen van de provinciale politiek en na een groot boerenprotest probeert de provincie nu toch een andere oplossing te vinden met de pluimveehouders. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken heeft op X boos gereageerd op een bericht van wethouder Tom de Nooyer van Oldebroek. De Nooyer vierde dat in de Gelderse gemeente de regenboogvlag niet meer wordt gehesen. Bij zijn bericht plaatste hij een afbeelding van een regenboogvlag met een verbodsteken. Van den Burg noemt het ernstig dat een wethouder dit viert. De Nooyer van de partij Christelijk Verbond Oldebroek heeft het bericht inmiddels verwijderd. Premier Rob Jetten zegt dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Volgens hem loopt er al een meerjarenprogramma sinds de excuses voor het slavernijverleden. Het kabinet stelde daar in 2023 200 miljoen euro voor beschikbaar. Jetten was diep onder de indruk dat koning Willem-Alexander zelf om het onderzoek had gevraagd. Hij hoopt dat het onderzoek kan bijdragen aan verzoening en meer bewustzijn over de doorwerking van het koloniale verleden. Oud-premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia Reumer, betreurt dat er in de eerste berichtgeving over de koloniale rol van de Oranjes weinig aandacht is voor de situatie in het Caribisch gebied. Volgens haar wordt vooral aandacht besteed aan de voormalige koloniën in het oosten. Ze is benieuwd wat er in de 5 onderzoeksboeken over het Caribisch deel wordt gezegd en hoopt dat die snel daar verkrijgbaar zijn. Camelia Reumer vindt dat de rol van het Koninklijk Huis bij de slavernij klein wordt gehouden. Ze vreest dat daaruit wordt geconcludeerd dat er geen herstelbetalingen hoeven te worden betaald. De provincie Zuid-Holland wil 4 miljoen euro bijdragen aan behoud van het strand voor de Brouwersdam. Deze populaire recreatieplek dreigt te verdwijnen omdat het zand in hoog tempo wegspoelt. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeggen 10 miljoen euro nodig te hebben om het strand aan te vullen met 600.000 kuub zand. 10 jaar geleden werd het strand al aangevuld met 500.000 kuub zand. Maar een groot deel daarvan is alweer verdwenen. Omdat het strand alleen een recreatieve functie heeft, valt het behoud niet onder het Rijk.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
0: Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement.
6: Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden.
7: Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt.
8: Een Belgisch Hof van Assize heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke, mogelijk ook na zijn straf, in de gevangenis moet blijven.
9: Oekraïne zegt een Russisch plan te hebben onderschept om de energievoorziening in de winter te laten instorten. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen. Minister van Energie Denis Schmyhal zou het document 2 weken geleden hebben getoond aan Europese bondgenoten. Rusland zou met raketten en drones willen aanvallen op energiecentrales, het elektriciteitsnetwerk en de watervoorziening. Het doel zou zijn om grote steden als Kiev, Kharkiv en Odessa grotendeels zonder water en stroom te laten zitten in de koude wintermaanden. De krant kan niet vaststellen of het document echt is. Rusland voerde tijdens eerdere winters vergelijkbare aanvallen uit. De Oekraïnse regering zegt voor de winter minstens 300 Patriot-afweerraketten nodig te hebben. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg.
5: En nu het economisch nieuws. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
10: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed.
11: Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
12: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2

0: De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
1: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de 4e tijd in de 2e vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een 3e vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit.

0: te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Aktobe en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30e wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als zesde. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende twee Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig. In het noordwesten kan een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend trekt de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met 19 tot 21 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond blijft het droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans wil veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg vanaf volgend jaar in de praktijk testen. De VVD-minister schrijft aan de Tweede Kamer dat veranderingen zo snel mogelijk nodig zijn, zonder eerst theoretisch onderzoek te doen. Een van de praktijktoetsen is het loslaten van een maximumbedrag dat zorgverleners mogen declareren voor spoedeisende geestelijke gezondheidszorg. Hermans wil vooral inzetten op het voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen. Dat moet worden gestimuleerd door meer samenwerking tussen zorgorganisaties, werkgevers en het onderwijs. Burgemeester Carola Schouten sluit evenementenlocatie Villa Thalia in Rotterdam voor 24 uur. Daardoor gaat het optreden van rapper Joey AK vrijdagavond om 11 uur niet door. De burgemeester legde eerder deze week een gebiedsverbod op aan Joey AK, omdat er een concrete dreiging zou zijn rond het optreden. De voorzieningenrechter schorste het gebiedsverbod vrijdagochtend, omdat de rechter meent dat het verbod niet het juiste middel is. De gemeente zegt dat de zorgen over de openbare orde en veiligheid blijven bestaan en dat een tijdelijke sluiting van Villa Thalia daarom noodzakelijk is. Mensen hebben in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inzamelpunten van de overheid. De inlevercampagne loopt sinds begin september en heeft in een maand tijd bijna 6 ton aan vuurwerk opgeleverd. De komende week staan de inzamelpunten nog in Alkmaar, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Zoetermeer en Hoorn. Daarna eindigt de campagne. De hoeveelheid vrijwillig ingeleverd vuurwerk valt in het niet bij hoeveel vuurwerk in beslag wordt genomen. Sinds het begin van dit jaar hebben douane en politie meer dan 45.000 kilo vuurwerk onderschept. En in heel 2025 meer dan 142.000 kilo. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. En mogen mensen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Koning Willem-Alexander kan concrete actie ondernemen nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis, zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikaan Kulturu Fu Sranan. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst. Staphorst denkt dat het voor de koning vooral een bevestiging is en dat hij nu meer gegevens heeft waarop hij zich kan baseren. In december 2025 bood de koning in Paramaribo excuses aan voor het slavernijverleden. Met 21 andere organisaties werkt NACS aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden op basis van wetenschappelijk onderzoek. De provincie Noord-Brabant moet uiterlijk 4 februari 2027 een besluit hebben genomen over de vergunningen van 5 pluimveehouders. Dat heeft de Raad van State besloten na een bezwaar van natuurorganisatie Mobilization for the Environment. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden waar nu veel stikstof belandt. De provincie kondigde deze zomer aan de vergunningen in te trekken. Op aandringen van de provinciale politiek en na een groot boerenprotest probeert de provincie nu toch een andere oplossing te vinden met de pluimveehouders. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken heeft op X boos gereageerd op een bericht van wethouder Tom de Nooier van Oldebroek. De Nooier vierde dat in de Gelderse gemeente de regenboogvlag niet meer wordt gehesen. Bij zijn bericht plaatste hij een afbeelding van een regenboogvlag met een verbodsteken. Van den Burg noemt het ernstig dat een wethouder dit viert. De Nooier van de partij Christelijk Verbond Oldebroek heeft het bericht inmiddels verwijderd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Gouverneur Kathy Hochul van de Amerikaanse staat New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft haar procureur-generaal op de zaak gezet. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sánchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden. Een Belgisch Hof van Assize heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke mogelijk ook na zijn straf in de gevangenis moet blijven. Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
5: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
6: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Tönnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Tönnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de vierde tijd in de tweede vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een derde vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende 2 Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig. In het noordwesten kan er een lichte bui vallen. Het wordt rond de 20 graden met weinig tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag blijft het overwegend droog met zo'n 19 tot 21 graden. Warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindi is terughoudend. Hij werkte de afgelopen 4 jaar met zo'n 60 wetenschappers aan het onderzoek dat geheel onafhankelijk van het Koninklijk Huis is uitgevoerd.
5: Een andere onderzoeker heeft de koning gevraagd om vervolgonderzoek en meer fondsen voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur.
9: Eli Lilly reageert verheugd op de instemming van de Katwijkse gemeenteraad met de vergunningaanvraag van het Amerikaanse bedrijf. Hiermee kan de farmaceut voor $3 miljard een medicijnfabriek gaan bouwen in de Zuid-Hollandse kustgemeente. De fabriek moet in 2030 openen en er moeten 500 mensen gaan werken. In Katwijk leven onderinwoners wel zorgen over de komst van de fabriek, waar diabetes en afslankpillen gemaakt moeten worden. Bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg in Doetinchem is een persoon overleden. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een persoon op de fiets. De fietser, een 79-jarige man uit het Gelderse dorp Halle, is overleden. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht.
5: 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah, op de westelijke Jordaanoever, moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, maakte zijn maatregel vorige week bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het een onnodige maatregel en heeft die boodschap overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. Het functioneren zonder diplomatiek paspoort is daar heel ingewikkeld met alle grensovergangen. De bescherming van de medewerkers en hun toekomst heeft prioriteit, aldus Berends. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg van Financiën heeft een wet voorbereid om accijns te heffen op de verkoop van vapes. Hij wil dat vapen net zo duur wordt als het roken van tabak. Door de prijs te verhogen hoopt de bewindsman dat met name jongeren minder gaan vapen of er überhaupt aan beginnen. De prijsverhoging zou in januari 2029 moeten ingaan. Ehrenberg hoopt ook op een Europese aanpak en trekt het voorstel in zodra die er is. Koning Willem-Alexander kan concrete actie ondernemen nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis, zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fu Sranan. De koning nam vrijdag de 5 omvangrijke boeken in ontvangst. In december 2025 bood de koning in Paramaribo excuses aan voor het slavernijverleden. Met 21 andere organisaties werkt NAX aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het koloniale verleden is in Suriname erg zichtbaar. Bijvoorbeeld in straatnamen en het beeld van koningin Wilhelmina aan de waterkant in Paramaribo.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden.
10: Een Belgisch Hof van Assise heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het Hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke, mogelijk ook na zijn straf, in de gevangenis moet blijven.
11: Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg.
4: En nu het economisch nieuws. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
12: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties.
13: De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Turnquist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de 4e tijd in de 2e vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een 3e vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Aktobe en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende 2 Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië.
14: Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden staat een matige zuidwestenwind. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en wordt het zonnig. In de middag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Met 19 tot 21 graden is het warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen. 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting. De onderzoekers van het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindi is terughoudend en zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht. Hij vindt dat de hoofdlijnen nu heel goed staan, veel beter dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. De onderzoekers hebben veel informatie uit archieven gehaald die grotendeels openbaar zijn.
16: Eli Lilly reageert verheugd op de instemming van de Katwijkse gemeenteraad met de vergunningaanvraag van het Amerikaanse bedrijf. Hiermee kan de farmaceut voor $3 miljard een medicijnfabriek gaan bouwen in de Zuid-Hollandse kustgemeente. De fabriek moet in 2030 openen en er moeten 500 mensen gaan werken. In Katwijk leven onderinwoners wel zorgen over de komst van de fabriek, waar diabetes en afslankpillen gemaakt moeten worden. 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah, op de westelijke Jordaanoever, moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, maakte zijn maatregel vorige week bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het een onnodige maatregel en heeft die boodschap overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. Het functioneren zonder diplomatiek paspoort is daar heel ingewikkeld met alle grensovergangen. De bescherming van de medewerkers en hun toekomst heeft prioriteit, aldus Berendsen. Bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg in Doetinchem is een persoon overleden. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een persoon op de fiets. De fietser, een 79-jarige man uit het Gelderse dorp Halle, is overleden. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg van Financiën heeft een wet voorbereid om accijns te heffen op de verkoop van vapes. Hij wil dat vapen net zo duur wordt als het roken van tabak. Door de prijs te verhogen hoopt de bewindsman dat met name jongeren minder gaan vapen of er überhaupt aan beginnen. De prijsverhoging zou in januari 2029 moeten ingaan. Ehrenberg hoopt ook op een Europese aanpak en trekt het voorstel in zodra die er is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden. Een Belgisch Hof van Assize heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het Hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke mogelijk ook na zijn straf in de gevangenis moet blijven. Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg. En nu het economisch nieuws. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen, veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%.
18: De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
19: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
20: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Tönnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Tönnqvist uit.
21: Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Mehti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Manchester City gaat in beroep tegen de uitspraak dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club stelt dat het oordeel duidelijke fouten bevat op juridisch, principieel en feitelijk vlak. Een onafhankelijke commissie oordeelde deze week dat City in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18 schijncontracten aanging met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De Engelse Voetbalbond zegt dat de bevindingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport. City riskeert een forse puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste 2 trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de vierde tijd in de tweede vrije training, nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een derde vrije training en om 10:00 ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. De voetbalsters van PSV treffen in de achtste finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als zesde. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende twee Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog. Op de Wadden matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Vannacht blijft het droog met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Morgenmiddag bewolkt met zon en warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. Morgenavond droog, later in het noordwesten mogelijk wat lichte regen.
22: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeker Gert Oost-Indy verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands Koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. Hij merkt nu al reacties daarop. De verbondenheid van het Nederlands Koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook, zegt Oost-Indy. Dat wordt voor andere koningshuizen een beetje een pijnlijke situatie. Zijn Belgische collega zei al dat dit daar nu ook gaat spelen.
3: De onderzoekers van het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indy is terughoudend en zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht. Hij vindt dat de hoofdlijnen nu heel goed staan, veel beter dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. De onderzoekers hebben veel informatie uit archieven gehaald die grotendeels openbaar zijn.
6: Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen. 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting.
5: 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, maakte zijn maatregel vorige week bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het een onnodige maatregel en heeft die boodschap overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. Het functioneren zonder diplomatiek paspoort is daar heel ingewikkeld met alle grensovergangen. De bescherming van de medewerkers en hun toekomst heeft prioriteit, aldus Berendsen. Staatssecretaris Ilko.

0: Raad met de vergunningaanvraag van het Amerikaanse bedrijf. Hiermee kan de farmaceut voor $3 miljard een medicijnfabriek gaan bouwen in de Zuid-Hollandse kustgemeente. De fabriek moet in 2030 openen en er moeten 500 mensen gaan werken. In Katwijk leven onderinwoners wel zorgen over de komst van de fabriek, waar diabetes en afslankpillen gemaakt moeten worden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden. Een Belgisch Hof van Assize heeft de 48-jarige landbouwer Chris van Haverbeke veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee jonge dochters. Hij verstikte de 8-jarige Maud en de 5-jarige Ona in november 2022 op zijn boerderij in Waardamme. Ook werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Het Hof legde daarnaast 5 jaar ter beschikkingstelling op, waardoor Van Haverbeke, mogelijk ook na zijn straf, in de gevangenis moet blijven. Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. Een record aantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthis laaide dit jaar op. Bijna 3/4 van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar lijden aan acute ondervoeding. Het staakt het vuren tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Dat leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthis en Saoedi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg. En nu het economisch nieuws. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept weer.

0: Wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt. Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen door het project de controle over hun land rond natuurreservaat Biliko Bulesa in de regio Merti te zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust en genereert koolstofkredieten door begrazingsroutes aan te passen. Zo kan beplanting teruggroeien en wordt meer CO2 in de bodem vastgelegd. Grote bedrijven zoals Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf kopen die kredieten om hun uitstoot te compenseren. De herders stellen dat het natuurreservaat is opgezet op land dat generaties lang door veehoeders werd gebruikt. Dit gebeurde zonder hun toestemming. Ze eisen transparante informatie over de opbrengsten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil dat Red Bull na de eerste twee trainingen voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië de bandenslijtage goed analyseert. De viervoudig wereldkampioen keek redelijk positief terug, maar ziet ook verbeterpunten. De baan was lastig en de hitte zorgde voor veel bandenslijtage. Verstappen reed de vierde tijd in de tweede vrije training nadat hij eerder op de dag de snelste was. Zaterdag volgt nog een derde vrije training en om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie op het circuit van Sepang. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. De voetbalsters van PSV treffen in de achtste finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis, Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als zesde. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende twee Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden staat een matige zuidwestenwind, verder weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgenochtend lost de mist op en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oostindie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist. En niet over de koloniën zelf. Ajax krijgt de Meester Cacadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors. Onderzoeker Gert Oostindie verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands Koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. Hij merkt nu al reacties daarop. De verbondenheid van het Nederlands Koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook, zegt Oost-Indië. Dat wordt voor andere koningshuizen een beetje een pijnlijke situatie. Zijn Belgische collega zei al dat dit daar nu ook gaat spelen.
4: Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen. 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting. Ili Lilly reageert verheugd op de instemming van de Katwijkse gemeenteraad met de vergunningaanvraag van het Amerikaanse bedrijf. Hiermee kan de farmaceut voor $3 miljard een medicijnfabriek gaan bouwen in de Zuid-Hollandse kustgemeente. De fabriek moet in 2030 openen en er moeten 500 mensen gaan werken. In Katwijk leven onderinwoners wel zorgen over de komst van de fabriek, waar diabetes en afslankpillen gemaakt moeten worden. 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah, op de westelijke Jordaanoever, moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, maakte zijn maatregel vorige week bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het een onnodige maatregel en heeft die boodschap overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. Het functioneren zonder diplomatiek paspoort is daar heel ingewikkeld met alle grensovergangen. De bescherming van de medewerkers en hun toekomst heeft prioriteit, aldus Berends.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïnse media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement.
0: Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden.
5: Autoriteiten in Zuid-Korea hebben opnieuw geprobeerd een haai te redden die vastzit in een kanaal in havenstad Busan. Het dier, dat Bukangi wordt genoemd, werd midden september voor het eerst gezien en trekt enorm veel aandacht. Meer dan 600.000 mensen hebben het gebied inmiddels bezocht. Reddingswerkers probeerden vrijdag met een net de haai terug naar zee te drijven, maar gaven na 2 uur op. Het net blijft wel hangen in de hoop dat Bukangi zelf naar de zee zwemt. En nu het economisch nieuws.
0: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
5: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
0: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
5: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist.
6: Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Turnquist uit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ayna Lem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. De voetbalsters van PSV treffen in de achtste finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland. En Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende 2 Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon volop. In de middag wat meer bewolking, maar ook geregeld zon. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond blijft het meestal droog. In het noordwesten mogelijk wat lichte regen.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oostindie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist en niet over de koloniën zelf.
8: Ajax krijgt de Meester Cacadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors. Onderzoeker Gert Oostindie verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands Koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. Hij merkt nu al reacties daarop. De verbondenheid van het Nederlands Koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook, zegt Oostindie. Dat wordt voor andere koningshuizen een beetje een pijnlijke situatie. Zijn Belgische collega zei al dat dit daar nu ook gaat spelen.
9: Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen. 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting. Eli Lilly reageert verheugd op de instemming van de Katwijkse gemeenteraad met de vergunningaanvraag van het Amerikaanse bedrijf. Hiermee kan de farmaceut voor $3 miljard een medicijnfabriek gaan bouwen in de Zuid-Hollandse kustgemeente. De fabriek moet in 2030 openen en er moeten 500 mensen gaan werken. In Katwijk leven onderinwoners wel zorgen over de komst van de fabriek, waar diabetes en afslankpillen gemaakt moeten worden. 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah, op de westelijke Jordaanoever, moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, maakte zijn maatregel vorige week bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het een onnodige maatregel en heeft die boodschap overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. Het functioneren zonder diplomatiek paspoort is daar heel ingewikkeld met alle grensovergangen. De bescherming van de medewerkers en hun toekomst heeft prioriteit, aldus Berends.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba.
10: Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïense media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. 1,5 week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden. En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen, veel minder dan de verwachte 90.000.
11: De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
0: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louie zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
12: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende 2 Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en is er volop zon. Morgenmiddag wordt het warm voor de tijd van het jaar, met maxima tussen de 19 en 21 graden. De zon schijnt regelmatig door wat bewolking. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond valt in het noordwesten mogelijk wat lichte regen.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de 31-jarige Omar E. voor een dodelijk ongeval in Oud-Gastel. E. randde in september 2022 met zijn auto op een stilstaande wagen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42. Een 9-jarig meisje raakte gewond, maar overleefde. De rechtbank veroordeelde E. in april 2024 tot 4 jaar cel. Maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oostindie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist en niet over de koloniën zelf.
14: Ajax krijgt de Meester Kakadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors.
13: Onderzoeker Gert Oostindie verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands Koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. Hij merkt nu al reacties daarop. De verbondenheid van het Nederlands Koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook, zegt Oostindie. Dat wordt voor andere koningshuizen een beetje een pijnlijke situatie. Zijn Belgische collega zei al dat dit daar nu ook gaat spelen.
15: Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van African Culturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen.
16: 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting. Bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg in Doetinchem is een persoon overleden. Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een persoon op de fiets. De fietser, een 79-jarige man uit het Gelderse dorp Halle, is overleden. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïnse media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. 1,5 week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden.
17: En nu het economisch nieuws.
16: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september.
19: Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
20: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
21: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
22: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. De voetbalsters van PSV treffen in de 8e finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland, en Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Aktobe en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische

0: Carlos Espi opgeroepen als vervanger. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig tussen wat bewolking door. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, tussen de 19 en 21 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 6 jaar cel en 10 jaar rijontzegging tegen de 31-jarige Omar E. voor een dodelijk ongeval in Oud-Gastel. Hij ramde in september 2022 een stilstaande auto waarbij 4 inzittenden omkwamen. Een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42. Kort voor de botsing reed E. 155 km per uur, waar 50 is toegestaan. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 4 jaar cel, maar zowel E als het OM ging in beroep. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oostindie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist en niet over de koloniën zelf. Ajax krijgt de Meester Cacadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors. Onderzoeker Gert Oostindie verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands Koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. Hij merkt nu al reacties daarop. De verbondenheid van het Nederlands Koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook, zegt Oostindie. Dat wordt voor andere koningshuizen een beetje een pijnlijke situatie. Zijn Belgische collega zei al dat dit

0: daar nu ook gaat spelen. Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen. 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïnse media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. 1,5 week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden. En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. chipbedrijven stegen fors, met BESI bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louie zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt. Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Tönnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Tönnqvist uit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aynalem Desta verdedigt op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van 4 loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenoten Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. De voetbalsters van PSV treffen in de achtste finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland. En Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Oktober en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Shriver en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als zesde. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende twee Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en rond de 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag blijft het warm voor de tijd van het jaar met 19 tot 21 graden. De zon schijnt regelmatig en de wind blijft zwak tot matig. Morgenavond is het meest droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 6 jaar cel en 10 jaar rijontzegging tegen de 31-jarige Omar E. voor een dodelijk ongeval in Oud-Gastel. Hij ramde in september 2022 een stilstaande auto waarbij 4 inzittenden omkwamen. Een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42. Kort voor de botsing reed E. 155 km per uur, waar 50 is toegestaan. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 4 jaar cel, maar zowel E als het OM ging in beroep. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. hoofdonderzoeker Gert Oostindie, is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oostindie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist en niet over de koloniën zelf.
4: Ajax krijgt de Meester Cacadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors. Onderzoeker Gert Oostindie verwacht dat het onderzoek naar de rol van het Nederlands Koningshuis in het koloniale verleden wat los gaat maken in andere Europese vorstenhuizen. Hij merkt nu al reacties daarop. De verbondenheid van het Nederlands Koningshuis met het koloniale verleden is beter uitgezocht dan van welk ander Europees land ook, zegt Oostindie. Dat wordt voor andere koningshuizen een beetje een pijnlijke situatie. Zijn Belgische collega zei al dat dit daar nu ook gaat spelen.
0: Koning Willem-Alexander kan nu concrete actie ondernemen. Nu duidelijk is welke rol het Huis Oranje-Nassau heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dat zegt voorzitter Siegmien Staphorst van Afrikan Kulturu Fusranan, een organisatie die in Suriname de Afro-Surinaamse erfenis en cultuur bewaakt. De koning nam vrijdag 5 omvangrijke boeken in ontvangst over het koloniale verleden. Staphorst zegt dat de koning in december 2025 excuses heeft aangeboden en vergiffenis heeft gevraagd en gekregen. 22 organisaties werken aan een ontwikkelingsprogramma voor nazaten van het slavernijverleden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar achterstanden op gebieden als gezondheid, onderwijs en huisvesting.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïnse media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd.
5: Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Ockel spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van premier Pedro Sánchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. Anderhalve week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement. Van de 27 EU-lidstaten sluiten Bulgarije, Hongarije en Slowakije zich niet aan bij het speciale agressietribunaal voor strafzaken tegen hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt Eurocommissaris Michael McGrath. Het tribunaal komt hoogstwaarschijnlijk in Den Haag. Naast de 24 EU-lidstaten hebben inmiddels 38 andere landen aangegeven zich bij het tribunaal aan te willen sluiten. Nederland overlegt momenteel met de Raad van Europa over de kosten en voorwaarden. En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
6: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ayna Lem Desta verdedigde op 18 oktober haar titel tijdens de Marathon van Amsterdam. De 22-jarige Ethiopische atlete is een van vier loopsters aan de start met een persoonlijk record onder de 2 uur en 20 minuten. Desta won vorig jaar de 50ste editie in een persoonlijk record van 2 uur 17 minuten en 37 seconden. Ze krijgt concurrentie van onder andere landgenote Meseret Belette, die 3 jaar geleden won in 2 uur 18 minuten en 21 seconden. Ook Nederlands kampioene Mickey Ketels doet mee. Zij veroverde in april bij de Marathon van Rotterdam voor het eerst de Nederlandse titel. De voetbalsters van PSV treffen in de achtste finale van de Europa Cup het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord speelt tegen VfL Wolfsburg, ook uit Duitsland. En Ajax neemt het op tegen het Zweedse Malmö FF. De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen thuis. Feyenoord speelt eerst in Duitsland. PSV plaatste zich woensdag voor het hoofdtoernooi door Fortuna Juring uit te schakelen. Ajax was te sterk voor WFC Aktobe en Feyenoord schakelde Vålerenga uit. BMX'er Laura Smulders heeft de 5e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de 30ste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse. In de finale bleef Smulders de Britse wereldkampioene Bethany Schriever en de Australische Sienna Paul voor. Bij de mannen eindigde Jason Noordam als 6e. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilar. Spanje kan in de komende 2 Nations League-wedstrijden niet beschikken over aanvaller Ferran Torres. De 26-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een blessure aan zijn linker enkel opgelopen en heeft de selectie verlaten. Spanje speelt zaterdag in Oviedo tegen Tsjechië en dinsdag in Split tegen Kroatië. Torres speelde nog mee in de wedstrijd tegen Engeland, die Spanje met 3-2 won. Bondscoach Luis de la Fuente heeft Carlos Espi opgeroepen als vervanger. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en rond de 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag blijft het warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden. De zon schijnt regelmatig en de wind blijft zwak tot matig. Morgenavond is het meest droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
8: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oostindie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist en niet over de koloniën zelf.
9: Ajax krijgt de Meester Cacadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië bereidt een militair offensief voor tegen de Houthis in Jemen, dat binnen enkele weken moet beginnen. Dat melden 6 ingewijden aan persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen gaan met Saoedische luchtsteun in de aanval. Meer dan 100.000 Jemenitische militairen kunnen worden gemobiliseerd. Een hoofddoel is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen.
11: De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïense media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. 1,5 week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement.
12: En nu het economisch nieuws.
11: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%.
13: De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
14: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louie zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
15: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Tönnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Tönnqvist uit.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over de Formule 1. Hij reageert daarmee op geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. De verhalen over zijn positie laaiden op na de race in Baku, toen voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner liet doorschemeren dat hij de baan bij Ferrari ambieerde. Ferrari sprak vervolgens het volste vertrouwen uit in Vasseur. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Het Nederlands elftal heeft een dag na het gelijkspel tegen Griekenland getraind met een select gezelschap van 9 spelers. De 11 basisspelers en 3 invallers werkten binnen een hersteltraining af. Nederland speelde tegen Griekenland de slechtste eerste helft sinds Xavi deze zomer bondscoach werd, maar pakte door goals van Virgil van Dijk en Reinders alsnog een punt. Oranje staat na 3 speelronden met 5 punten op de tweede plaats in de groep, achter Griekenland dat 7 punten heeft. Nederland besluit deze interlandperiode zondag met een thuiswedstrijd tegen Servië in Eindhoven. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië.
18: Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en rond 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig en wordt het warm voor de tijd van het jaar, met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
22: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM gingen in hoger beroep. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten. Na het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden zijn de betrokken onderzoekers verdeeld over vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie is terughoudend. Hij zegt dat de geschiedenis heel grondig is onderzocht en dat de hoofdlijnen nu veel beter staan dan ooit tevoren. Een andere onderzoeker heeft de koning wel gevraagd om meer fondsen en gelden voor onderzoek naar nakomelingen van mensen van kleur. Oost-Indie erkent dat een groot deel van het onderzoek gaat over wat er in Nederland over de koloniën is beslist en niet over de koloniën zelf.
21: Ajax krijgt de Meester Kakadorisprijs 2026 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven. Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst met supplementenbedrijf Vitakruid. Volgens de vereniging verkoopt Vitakruid voedingssupplementen met gezondheidsclaims, waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De jury vindt dat Ajax als club met honderdduizenden supporters kritisch moet kijken naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië bereidt een militair offensief voor tegen de Houthis in Jemen, dat binnen enkele weken moet beginnen. Dat melden 6 ingewijden aan persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen gaan met Saoedische luchtsteun in de aanval. Meer dan 100.000 Jemenitische militairen kunnen worden gemobiliseerd. Een hoofddoel is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
5: De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïnse media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van premier Pedro Sanchez om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De maatregelen moesten de grote protesten van de afgelopen weken bedwingen. 1,5 week geleden werd een 87-jarige vrouw uit haar huurwoning gezet waar ze zo'n 70 jaar had gewoond. Haar zaak werd het symbool voor de groeiende onvrede over een steeds minder betaalbare woningmarkt. Honderden demonstranten scandeerden het woord schande voor het parlement.
12: En nu het economisch nieuws.
4: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap.
2: Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
3: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won

0: landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
1: Handelshuis Gunvor verandert zijn naam in Centalium en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap volgt op kritiek over vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist. Timchenko verkocht zijn belang voor Amerikaanse sancties. De Europese Unie zette hem na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over de Formule 1. Hij reageert daarmee op geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. De verhalen over zijn positie laaiden op na de race in Baku, toen voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner liet doorschemeren dat hij de baan bij Ferrari ambieerde. Ferrari sprak vervolgens het volste vertrouwen uit in Vasseur. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Het Nederlands elftal heeft een dag na het gelijkspel tegen Griekenland getraind met een select gezelschap van 9 spelers. De 11 basisspelers en 3 invallers werkten binnen een hersteltraining af. Nederland speelde tegen Griekenland de slechtste eerste helft sinds Xavi deze zomer bondscoach werd, maar pakte door goals van Virgil van Dijk en Reinders alsnog een punt. Oranje staat na 3 speelronden met 5 punten op de tweede plaats in de groep, achter Griekenland dat 7 punten heeft. Nederland besluit deze interlandperiode zondag met een thuiswedstrijd tegen Servië in Eindhoven. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en rond 9 graden.

0: graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig en wordt het warm voor de tijd van het jaar, met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de militaire kopgroep van Noord-Europese landen, de Joint Expeditionary Force. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers geen grote bezwaren. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu de Verenigde Staten het land voortdurend koejoneert. De Amerikaanse president Trump zinspeelt geregeld op de inlijving van de Noorderbuur en begon een handelsoorlog. Het land wordt mogelijk gastlid van de Europese Unie en vroeg het JEF-lidmaatschap aan. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië bereidt een militair offensief voor tegen de Houthis in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Het offensief moet binnen enkele weken beginnen. Daarbij kunnen meer dan 100.000 jemenitische militairen met Saoedische luchtsteun in de aanval gaan. Een van de hoofddoelen is het heroveren van gebieden bij zeestraat Bab al-Mandeb.
3: die zeestraat, is belangrijk voor de wereldeconomie. De Verenigde Staten sturen militaire adviseurs en leveren inlichtingen. Turkije en Pakistan hebben militaire apparatuur geleverd. Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland. De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïense media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt. Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen, terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken. En nu het economisch nieuws. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
4: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louie zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs.
5: Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. In de middag wat meer bewolking, maar ook geregeld zon. Met 19 tot 21 graden wordt het warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
3: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de militaire kopgroep van Noord-Europese landen, de Joint Expeditionary Force. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers geen grote bezwaren. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu de Verenigde Staten het land voortdurend koeioneert. De Amerikaanse president Trump zinspeelt geregeld op de inlijving van de Noorderbuur en begon een handelsoorlog. Het land wordt mogelijk gastlid van de Europese Unie en vroeg het JEF-lidmaatschap aan. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen.
9: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel.
7: LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Saoedi-Arabië bereidt een militair offensief voor tegen de Houthis in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Het offensief moet binnen enkele weken beginnen. Daarbij kunnen meer dan 100.000 jemenitische militairen met Saoedische luchtsteun in de aanval gaan. Een van de hoofddoelen is het heroveren van gebieden bij zeestraat Bab al-Mandeb. Die zeestraat is belangrijk voor de wereldeconomie. De Verenigde Staten sturen militaire adviseurs en leveren inlichtingen. Turkije en Pakistan hebben militaire apparatuur geleverd.
12: Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt.
13: De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia.
14: De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland.
15: De burgemeester van Kiev waarschuwt dat de hoofdstad in een zeer dramatische situatie verkeert door constante Russische aanvallen. Oekraïnse media melden dat een belangrijke brug in 2 dagen tijd 4 keer is geraakt en nu is gesloten. Dat leidde tot verkeerschaos met lange files in de stad. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het niet langer mogelijk is om te doen alsof de stad nog in vredestijd leeft. President Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland burgers probeert te verjagen uit steden en massale aanvallen uitvoert omdat bezetting niet is gelukt.
16: Gouverneur Kathy Hochul van New York wil de wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de Universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen terwijl ze zwaar onder invloed was. De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen dat vervolging lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte. Hochul spreekt over een maas in de wet en heeft procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken.
17: En nu het economisch nieuws. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
18: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%.
19: De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
20: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. In de middag wat meer bewolking, maar ook geregeld zon. Met 19 tot 21 graden wordt het warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
4: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
23: Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
24: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
3: RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen.
6: De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter.
8: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
9: Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt.
25: De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia.
26: De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba.
1: De VS zeggen openlijk uit te zijn op een machtswisseling op het eiland.
7: En nu het economisch nieuws. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
10: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
11: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is.
12: Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hajj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Met 19 tot 21 graden is het warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
16: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
17: Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
0: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen.
4: De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter.
18: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
19: Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt.
20: De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag.
25: President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat op weg was naar Cuba. Het schip, de Grace, werd gestopt op de Caribische Zee tussen Cuba en Mexico. Volgens de kustwacht gebruikte het vaartuig methodes om onder de radar te varen. De Amerikanen gingen aan boord en begeleidden het schip naar Mexico. President Trump heeft een blokkade ingesteld voor Cuba. De VS

0: RTE, dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
1: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
0: De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. Skoda roept wereldwijd ongeveer 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en

0: coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Met 19 tot 21 graden is het warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
4: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan.
3: De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op. Maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. En nu het economisch nieuws. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking. Met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden wordt het warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
4: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat.
3: De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. En nu het economisch nieuws. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Portugese klokkenluider Rui Pinto verliest binnenkort zijn getuigenbescherming. Pinto is de oprichter van Football Leaks, dat miljoenen vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld publiceerde over transfers, contracten en financiële afspraken. Zijn onthullingen droegen bij aan het onderzoek naar Manchester City, dat schuldig is bevonden aan talrijke overtredingen van de financiële regels. Volgens zijn juridische team moet hij over enkele dagen zijn beschermde woonadres verlaten zonder garantie op politiebescherming. Hij werd afgelopen april in Lissabon aangevallen. Feyenoorder Anis Hadj Moussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking. Met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden wordt het warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carrie iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carrie verschijnt op 7 oktober voor de rechter. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. En nu het economisch nieuws. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
10: PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs.
11: Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en laat de zon zich zien. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten.
12: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
14: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas.
3: Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige

bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade heeft besloten de ambassade helemaal te sluiten. Het is onduidelijk of de dreiging te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag. President Lula heeft gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging, onder meer door de Verenigde Staten. De Amerikaanse en Australische ambassade liggen dicht bij elkaar in een diplomatieke wijk van hoofdstad Brasilia. En nu het economisch nieuws. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won

0: 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en laat de zon zich zien. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap: €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Bij een paard in Nederland is voor het eerst het European Chamonda-virus aangetoond. Het virus is verwant aan het Schmallenberg-virus en veroorzaakt bij runderen koorts, diarree, productiedaling en doodgeboorte. Bij paarden wijzen de symptomen op aantasting van het centrale zenuwstelsel. LTO roept de overheid op te investeren in onderzoek naar het virus, dat vermoedelijk wordt overgedragen door knutten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carrie iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carrie verschijnt op 7 oktober voor de rechten. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, noemde Nicaragua een dictatuur. Die vormt een gevaar voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond. Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt.
5: En nu het economisch nieuws. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. De AEX-index sloot vrijdag 1,3% hoger op 1116,71 punten. Chipbedrijven stegen fors, met Besi bovenaan met 7% winst, gevolgd door ASMI met 5,5% en ASML met 3,5%. De stijging kwam mede door een koersstijging van Nvidia in New York. Beleggers keken ook naar de zwakkere banengroei in de Verenigde Staten in september. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Amerikaanse Centrale Bank minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. De olieprijzen daalden bijna 1% voor Brentolie tot $101,33 per vat. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. De G7-landen geven de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij uit hun noodvoorraden. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. De Franse president Emmanuel Macron, nu voorzitter van de G7, zegt dat de vrijgave wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Het doel is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Macron zegt dat een exportverbod hiermee van de baan is. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in september met 29.000 banen. Veel minder dan de verwachte 90.000. De Dow Jones-index won 0,6%. De S&P 500 steeg 0,8% en de Nasdaq klom 1,2%. De zwakke banengroei geeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen. De meeste economen verwachten dat de Fed de rente later deze maand onveranderd laat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag wordt het warm voor de tijd van het jaar, met maxima tussen de 19 en 21 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kans op wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 kilometer hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In het Verenigd Koninkrijk zijn 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden 2 weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De 2 mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De G7-landen maakten vrijdag bekend tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar te stellen de komende 4 maanden. Trump zei op Truth Social dat Europa heeft ingestemd met het vrijgeven van een enorme hoeveelheid van de ruime dieselvoorraad. De VS dreigde met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden zou vrijgeven. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De banengroei in de Verenigde Staten viel in september zwakker uit dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.177 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Bij een zwakkere arbeidsmarkt is er minder ruimte voor de Amerikaanse Centrale Bank om de rente verder te verhogen. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
6: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
7: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
10: PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
9: Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden staat een matige zuidwestenwind. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het vrij zonnig. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
12: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
13: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
14: RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten.
15: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlandsnieuws. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden 2 weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
17: Krista Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
18: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
19: Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen.
20: De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter.
21: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De G7-landen maakten vrijdag bekend tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar te stellen de komende 4 maanden. Trump zei op Truth Social dat Europa heeft ingestemd met het vrijgeven van een enorme hoeveelheid van de ruime dieselvoorraad. De VS dreigde met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden zou vrijgeven.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De banengroei in de Verenigde Staten viel in september zwakker uit dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.177 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Bij een zwakkere arbeidsmarkt is er minder ruimte voor de Amerikaanse Centrale Bank om de rente verder te verhogen.
23: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed.
0: Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
2: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
3: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
5: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
27: PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Jong Oranje heeft de kans op de play-offs voor het EK van 2027 levend gehouden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 4-2 van Jong Slovenië. Jong Oranje staat nu op 9 punten uit 7 wedstrijden en speelt dinsdag in Doetinchem nog tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Jong Israël staat tweede met 10 punten en neemt het nog op tegen Jong Noorwegen, dat al zeker is van groepswinst. De nummer 2 uit de groep plaatst zich voor de play-offs.
28: Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Op de Wadden staat een matige zuidwestenwind. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het vrij zonnig. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
7: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
8: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
9: RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten.
10: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
1: Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bij.

0: de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Krista Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter. En nu het economisch nieuws.
1: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug

0: vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olysee schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Op de Wadden staat een matige wind uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met kans op plaatselijke mist. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag wordt het warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De zon laat zich regelmatig zien tussen de wolken door. De wind blijft zwak tot matig en draait naar het westen. Morgenavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan er wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Krista Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthi's dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen zes ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthi's, die vorige maand snel oprukten in Jemen. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders. President Javier Milei presenteerde vrijdag een programma waarbij mensen het staatsburgerschap krijgen als ze minstens $350.000 overmaken aan de staatskas. Ook kunnen buitenlanders de Argentijnse nationaliteit krijgen door $800.000 te investeren in speciale staatsobligaties. Partners en kinderen van investeerders maken ook aanspraak op paspoorten voor $100.000 per meerjarige en $25.000 per minderjarige. De inkomsten moeten de financiële positie van Argentinië versterken en al het geld wordt onderzocht om witwassen te voorkomen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter. En nu het economisch nieuws.
4: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten.
0: De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
5: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
6: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
7: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
0: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoorder Anis Hajmoussa is met een blessure teruggekeerd naar zijn club. De 24-jarige aanvaller liep een lichte blessure op tijdens de wedstrijd van Algerije tegen Zambia. Daardoor kan hij niet meedoen aan de kwalificatiewedstrijd tegen Niger voor de Afrika Cup. Feyenoord speelt op 10 oktober in de Kuip tegen koploper AZ. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunxiao-Kete in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olijzee schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Op de Wadden staat een matige wind uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met kans op plaatselijke mist. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Morgenmiddag wordt het warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De zon laat zich regelmatig zien tussen de wolken door. De wind blijft zwak tot matig en draait naar het westen. Morgenavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan er wat lichte regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
9: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82
10: en Mika Gods om over de klus te praten.
11: Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
13: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen zes ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
14: De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten.
17: Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
18: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
19: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
20: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
21: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
24: PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunxiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en rond de 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het vrij zonnig. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig tussen wat bewolking door. Met 19 tot 21 graden wordt het warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig en draait naar het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
4: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
5: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
6: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man.
2: Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en twee agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
8: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen zes ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
9: De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechter.
7: En nu het economisch nieuws.
10: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank.
7: Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa.
21: In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
1: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
21: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
20: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
21: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van Van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. PSV-aanvaller Alassane Plea komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Fransman heeft een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij onlangs opliep op de training. Plea was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure. De blessure van verdediger Lucharel Geertruida ziet er minder ernstig uit, maar het is nog onduidelijk of hij de komende wedstrijden haalt. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en rond de 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het vrij zonnig. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig tussen wat bewolking door. Met 19 tot 21 graden wordt het warm voor de tijd van het jaar. De wind blijft zwak tot matig en draait naar het westen. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen.
22: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
14: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
15: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
25: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
26: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E.,
25: voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM gingen in hoger beroep.

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis probeerden haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen. Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen zes ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechten.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 jaar.

0: 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
1: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
2: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
3: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het overwegend droog. Al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
8: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
9: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
10: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
11: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
12: Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas.
13: Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
15: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen zes ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen. De Britse autoriteiten hebben een 28-jarige man in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Die zouden onder meer gericht zijn geweest tegen Nigel Farage, de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. Verdachte Joshua Carey was eerder dit jaar al aangeklaagd voor de moord op de 78-jarige politica Anne Widdecombe, een prominent lid van de partij van Farage. De krant The Guardian schreef in augustus dat ook werd onderzocht of Carey iets te maken had met een inbraakpoging bij Farage in Londen. Carey verschijnt op 7 oktober voor de rechten.
14: En nu het economisch nieuws.
16: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop,
17: maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
18: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
19: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
20: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1,000 en $1,400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
21: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. Op de Wadden waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten tot 9 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Morgenavond blijft het overwegend droog. Al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
1: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
2: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
3: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
24: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan.
5: De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op. Maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
7: Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden 2 weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De 2 mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
25: Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
26: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan. Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock.
4: Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
11: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
12: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
13: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1,000 en $1,400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
14: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
17: Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem.
0: De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist. Het wordt tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind staat. Vanochtend lost de mist op en is er af en toe zon. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond is het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht opnieuw droog met plaatselijk mist en minima tussen de 5 en 11 graden. Morgen eerst wat wolken en mogelijk nog wat mist. Later zonnige periode. In het noorden een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
19: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
20: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
21: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt,
2: stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
3: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
5: Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagen stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden 2 weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De 2 mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een 3de persoon die mogelijk in Iran verblijft.
22: Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
23: Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbij gaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
24: Saoedi-Arabië plant een offensief tegen de Houthis dat binnen enkele weken moet beginnen in Jemen. Dat zeggen 6 ingewijden tegen persbureau Reuters. Jemenitische grondtroepen moeten dan met luchtsteun van de Saoediërs in de aanval gaan.
4: Volgens de bronnen kunnen meer dan 100.000 Jemenitische militairen worden gemobiliseerd. Een van de hoofddoelen is gebieden heroveren op de Houthis, die vorige maand snel oprukten in Jemen.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
12: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
13: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
25: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
26: Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist. Het wordt tussen de 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind staat. Vanochtend lost de mist op en is er af en toe zon. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond is het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht opnieuw droog met plaatselijk mist en minima tussen de 5 en 11 graden. Morgen eerst wat wolken en mogelijk nog wat mist. Later zonnige periode. In het noorden een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
6: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
14: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen.
2: Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
3: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair.

0: De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op. Maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden 2 weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De 2 mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een 3de persoon die mogelijk in Iran verblijft. Krista Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na 2 injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa.